0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Gemeenten die niet zelf de mensen hebben om dingen te regelen voor een vluchtelingenopvang moeten daar hulp bij krijgen. Het kabinet gaat die hulp geven, heeft premier Jette beloofd. Vanuit meerdere gemeenten werd gevraagd om die hulp. De burgemeester van Utrecht is er namens die gemeente blij mee. Bij een pro-Palestina-demonstratie bij de Vrije Universiteit in Amsterdam zijn 22 actievoerders opgepakt. De VU benadrukt dat demonstreren altijd mag, zolang het binnen de perken blijft. Maar dat was hier niet het geval. Meerdere delen van de VU werden bezet. Actievoerders wilden dat de universiteit de banden met Israël verbreekt. Bij een bijeenkomst voor een AZC in Zwolle is vreedzaam gedemonstreerd door voor- en tegenstanders van de opvang. Beide groepen hadden een tiental deelnemers, meldt de regionale omroep. Er was wel veel politie aanwezig, maar die hoefde niet veel te doen. De avond verliep rustig. Er werd alleen wat vuurwerk afgestoken. En de bevolking van Saba moet wegblijven van de wandelpaden. Sinds vorige week woensdag wordt een Nederlander vermist. Er wordt nog steeds naar hem gezocht. Als mensen wegblijven van de paden, kunnen teams met speurhonden beter zoeken, zegt het bestuur van Saba. De zoekteams zijn van de organisatie waar de man zelf ook voor werkte. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het lukt Meldpunt Veilig Thuis vaak niet om binnen 5 dagen een misbruikmelding te beoordelen, schrijft de Telegraaf. Dat zou komen doordat ze zoveel meldingen krijgen dat ze het niet aankunnen. Daardoor raken ernstige mishandelingen ondergesneeuwd. 1,5 jaar geleden haalde Veilig Thuis die termijn van 5 dagen ook al niet. Na de drugsvondsten tussen het fruit bij 2 Brabantse supermarkten wordt onderzoek gedaan bij de distributiecentra. Omdat het 2 supers waren van dezelfde keten, kan er een link zijn. Misschien ligt het nog in meer winkels. De politie wil niet zeggen om wat voor soort drugs het gaat. Volgens regionale media was het cocaïne. In de hoofdstad van Bolivia zijn demonstraties uitgelopen op rellen. Gebouwen van de overheid werden bestormd en een protestleider wordt vervolgd voor terrorisme. De politie moest traangas inzetten. Daarop werden ze bekogeld met explosieven en stenen. Actievoerders eisen dat de president aftreedt. Hij is nog geen 1,5 jaar actief. En bij protesten tegen de verhoogde brandstofprijzen in Kenia zijn 4 doden gevallen. Over de doodsoorzaak is niets bekend. Enkele tientallen mensen raakten gewond. Volgens de Keniaanse minister van Binnenlandse Zaken zijn bijna 350 mensen opgepakt. In Kenia ging de prijs van brandstof vorige week met 25% omhoog. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Reizigers op Schiphol kunnen ook vandaag nog lang in de rij staan voor de veiligheidscontroles. Het aantal bedrijven dat de controles doet is omlaag gegaan. Dat zou in de toekomst voor minder problemen moeten zorgen. Maar het gaf gisteren juist hele lange wachtrijen. Veel mensen zouden zich hebben ziek gemeld. Een dodelijke schietpartij bij een moskee in Californië werd gepleegd door 2 tieners. De moeder van een van de jongens sloeg alarm toen haar zoon weg was met haar vuurwapens en auto. Bij de schietpartij in San Diego vielen 3 doden. De 2 tieners schoten daarna zichzelf dood. Waarom ze het deden is niet bekend. Rusland en China willen elkaar steunen. De vriendschap tussen beide landen is volgens president Poetin tegen niemand gericht, maar gaat juist om vrede en welvaart. De landen moeten elkaar vooral helpen als het gaat om de nationale veiligheid. President Poetin deed die uitspraken vlak voor hij naar China vertrok voor een staatsbezoek. En de baas van de publieke omroep in Moldavië is opgestapt om de gegeven punten op het Songfestival. Moldavië gaf maar 3 punten aan Roemenië, terwijl ze zelf wel 12 punten kregen van Roemenië. De baas van de omroep vond het zo pijnlijk dat hij daarom zijn ontslag indiende. De 2 landen hebben historisch een diepe en sterke band. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het binnenland nog met zon. Op andere plekken is het bewolkt. Vanmiddag is het grijs en regenachtig. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: www.nieuwsquote.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Huizenkopers worden nog steeds benadeeld. Vereniging Eigen Huis heeft ontdekt dat het biedlogboek vaak niet wordt gebruikt, schrijft het AD. In het boek staat wat er al is geboden. Dat werd 3 jaar geleden ingevoerd om het vertrouwen te verbeteren. Vorig jaar kreeg maar 1 op de 3 kopers dat te zien en bijna de helft moest er zelf om vragen. Europa wil de boeren compenseren voor de oorlog in het Midden-Oosten. Naast dure brandstof hebben boeren ook last van dure kunstmest. Ongeveer 1/5 daarvan kwam altijd uit het Midden-Oosten. Om dat op te vangen zou er een enorm steunpakket aankomen, schrijft de Telegraaf. De details worden nog voor de zomer bekend. Bij een bijeenkomst voor een AZC in Zwolle is vreedzaam gedemonstreerd door voor- en tegenstanders van de opvang. Beide groepen hadden 10 deelnemers. Voorstanders wilden het tegengeluid laten horen. Er was wel veel politie aanwezig, maar die hoefde niet veel te doen. Er werd alleen wat vuurwerk afgestoken. En de CEO van Starbucks in Zuid-Korea is ontslagen door een enorme PR-blunder. Er werd gisteren een lijn van herbruikbare bekers gelanceerd onder de naam Tank Day. Die naam viel verkeerd, omdat gisteren de pro-democratische opstand uit 1980 werd herdacht. Dat eindigde destijds in een bloedbad door militair ingrijpen. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. Vanmorgen schijnt in het binnenland nog de zon, op andere plekken is het bewolkt. Vanmiddag is het overal grijs en regenachtig. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief.

0: in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Na drugsfondsen gisteren in het fruit bij twee Brabantse supermarkten wordt onderzoek gedaan bij de distributiecentra. Omdat het twee supers waren van dezelfde keten, kan er een verband zijn. En misschien ligt het spul in nog meer winkels. Volgens regionale media was het cocaïne. De politie zegt er niets over. Het lukt Meldpunt Veilig Thuis vaak niet om binnen 5 dagen misbruikmelding te beoordelen, schrijft de Telegraaf. Dat zou komen doordat ze meer meldingen krijgen dan ze aankunnen. De ernstige mishandelingen worden daardoor niet of pas veel te laat gezien. 1,5 jaar geleden hadden ze de termijn van 5 dagen ook al niet. In de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten in een moskee. De schutters waren 2 tienerjongens die daarna zelfmoord pleegden. Waarom ze de aanslag pleegden is niet bekend. De moeder van een van de jongens sloeg alarm toen ze haar zoon miste. Hij had de vuurwapens en auto van zijn moeder meegenomen. En reizigers op Schiphol kunnen ook vandaag nog lang in de rij staan voor de veiligheidscontroles. Het aantal bedrijven dat de controles doet is omlaag gegaan. Dat zou in de toekomst voor minder problemen moeten zorgen. Maar het gaf gisteren juist hele lange wachtrijen. Veel medewerkers zouden zich hebben ziek gemeld. Vanmorgen schijnt in het binnenland nog de zon. Op andere plekken is het bewolkt. Vanmiddag is het overal grijs en regenachtig. Het wordt 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het nieuwe Radio Noordzee. 200.

0: voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
8: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
9: Allsafe. Geeft ruimte.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
11: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: maak stacks zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen. Voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Nu bij Scapino, tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
2: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
4: Yes, hij doet het.
5: Ja hoor, dat kan zeker.
6: Oh,
3: ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
7: Ja, voordat ik hier manager werd,

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: voor alles wat je bent. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
7: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
9: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
10: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
9: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
11: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
12: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
11: Bestel je OBU op netlink.nl.
13: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
15: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30, de tv-première van de nieuwste Fast and the Furious film, Fast X. Natuurlijk, bij Veronica.
16: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
17: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vertrouwd sinds 1999.
18: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Vertrouwd sinds 1999.
19: Mijn maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
20: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
21: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
19: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
22: Overal in Nederland te ontvangen via DAB+ en
0: Noordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Veel meer mensen dan gedacht lopen rond met te hoog cholesterol of te hoge bloeddruk, terwijl ze dat zelf niet weten, zegt de Hartstichting in het AD. Afgelopen jaar lieten 13.000 mensen die op papier gezond zijn zich testen bij mobiele meetpunten. De uitkomst laat volgens de Hartstichting zien hoe belangrijk zulke controles zijn. Er komt vanuit het kabinet een speciaal team dat gaat helpen bij het opvangen van asielzoekers. Dat bleek na spoedoverleg gisteravond tussen het kabinet en gemeente. Aanleiding voor het overleg waren de recente rellen, zoals in Loosdrecht. Volgens voorzitter Sharon Dijksma van de gemeenten is er een grens aan wat we accepteren. In San Diego in de VS zijn bij een schietpartij in een moskee 3 doden gevallen. 2 tieners schoten om zich heen en pleegden daarna zelfmoord. De politie was getipt door de moeder van een van de jongens. Hij was er met haar auto en wapens vandoor gegaan. Het zou gaan om een haatmisdrijf. En na de vondst van drugs in 2 Brabantse supermarkten doet de politie onderzoek bij verschillende distributiecentra. 1 daarvan zit in het havengebied van Moerdijk. De drugs werden ontdekt tussen ladingen fruit in winkels van de Lidl. De politie denkt daarom dat er een verband is tussen beide vondsten. Vanochtend in het binnenland nog wat zon, maar al snel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanmiddag is het grijs en regenachtig. En wordt het 12 graden in het zuidwesten tot 17 in het noordoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
22: De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten vertraging. Meer oponthoud is er op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Deil en knooppunt Everdingen 12 kilometer met een half uur extra reistijd. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. A15 Gorkum-Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. En op de A58 Breda-Eindhoven. Tussen Tilburg en Noordschot 9 kilometer. Met daar een kwartier extra reistijd.
0: 200% puur.

0: Wel, het is ook als hij uitloopt op het podium, maar doet hij wel op een leuke manier. Hoor. Iedereen doet het een beetje na, hè? Beetje trappen, een beetje slaan met je handen zo in de lucht. Dat doet hij, dat zijn handelsmerk geworden. Samen met de bankzitters en Ed Slover heette de plaats.
1: De Radio Noordzee, ochtendshow. Silvan Stoet.
0: Ja, goedemorgen, welkom. Het is 19 mei 2026. Hartelijk welkom bij jouw Noordzee. Fijn dat je ons gevonden hebt. Zeg het ook tegen je collega's, hè? Vraag het aan je baas. Ik weet dat we op donderdag altijd aanstaan in een groot transportcentrum. Ga ik donderdag op terugkomen. Die mensen gaan me even zonder zitten, want die hebben elke dag een andere radiozender. Ja, nou ja, dat kan natuurlijk ook, hè. Dinsdag 19 mei vandaag, huisartsendag. Applaus voor de huisartsen. Want die staan er allemaal weer voor je klaar elke dag, hè. En vandaag op deze dag in 2019 was het de trouwdag van Harry en Meghan. Nou, daar hebben we ook veel van gehoord, hè. Fijn dat je aansluit bij de ochtendshow.

Ja, we hebben het hier nog steeds over in de studio, hoe dat optreden was van Numidia laatst bij René Verkerk. En dat was spectaculair, kunnen we wel zeggen. Kippenvel overal, op de meest intieme delen, zei René. Oké, ik bleef geloven. En die video, die audio en alles wat je daarbij zag, dat zie je terug op onze socials, op @RadioNoordzee. Kijk dat even, het is echt de moeite waard, echt wel de moeite. En volg ons gelijk eventjes, oké? Dan zijn we gelijk vrienden voor de rest van ons leven. Gerard Joling zometeen, altijd vrijgezel, komt eraan. En dit is Kenny B.

Je bent bij ons, ja, stom van mij, helemaal vergeten. Maar ik ga dat dan nu alsnog doen. Zometeen is het tijd voor de Nederpoppepper. Een oppepper die je kunt gebruiken op deze dinsdagochtend. Welke platen mag dat zijn deze ochtend? Laat het even weten via radionoordzee.nl. En dat mag ook een plaats zijn waarbij jij een goed gevoel krijgt. Of een speciaal gevoel, mag ook. Een plaat met een speciaal gevoel, is ook wel eens leuk, toch? Nou, geef het door via radionoordzee.nl. Dan ga ik zometeen mijn best voor je doen, oké? Dat komt helemaal goed. Ik heb er een goed gevoel bij. Nu even tot rust komen met Flemming. Sneller, een Trobi.

0: 5-sterren resort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl. Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
1: Dat is een lekkere van Albert Heijn. Kom, pak je koffer.
2: Ga mee met Thema Travel en Radio Noordzee naar Long Beach. Voor het grootste muziekfeest onder de Turkse zon. 7 dagen feest. 30 Nederlandstalige topartiesten en 5 sterren luxe. Laat je portemonnee maar thuis, want ieder rondje is gratis. Alle info op muziekreis2026.nl. Boek nu! Let's
3: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu.
11: Haibu.
10: Haibu.nl.
12: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl.
14: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
15: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
17: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
18: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
19: Hallo. Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Hallo lof. Voor Almof!
20: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
21: Dat zeg ik.
22: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
23: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het, want thuis, daar draait het om.
24: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check.
0: wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
23: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
8: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Sekswerkers worden nog vaak uitgebuit en geïntimideerd, meldt SOA AIDS Nederland. De overheid controleert en handhaaft nauwelijks en dat geeft kwaadwillende exploitanten vrij spel, zeggen de onderzoekers. Meer mensen dan gedacht hebben een te hoog cholesterol of een te hoge bloeddruk. Ze wisten dat niet, maar lieten zich afgelopen jaar testen bij een mobiel meetpunt van de Hartstichting. Die noemt de uitkomst zorgelijk. En het kabinet komt met een speciaal team dat gemeenten gaat helpen bij het opvangen van asielzoekers. Het moet zorgen voor meer draagvlak, bleek gisteravond na spoedoverleg tussen het kabinet en gemeenten. Het weer dan, van weer online. In het middenland nog wat zon, maar al snel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanmiddag is het grijs en regenachtig en wordt het van zuidwest naar noordoost 12 tot 17 graden.
8: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
11: Het is al behoorlijk druk op de weg. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Extra vertraging vanmorgen is er op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen een half uur vertraging. Er zitten daar gaten in het wegdek, de rechterrijstrook is dicht. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam zijn bergingswerkzaamheden tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht 8 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Daar is maar één rijstrook open. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek. 10 kilometer stilstaand verkeer, alleen de vluchtstrook is open. Omrijden kan via Roosendaal over de A58 en de A17.

0: beetje een negatief plaatje. Hè? Wat blijft er dan nog over van al onze dromen? Ja, ja, dromen moet je toch zelf blijven maken. Hè? Benno hoorde je samen met Olivia bij Noordzee. En daarvoor wel een positief plaat van de Hazes. En zomer lekker.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Hey Johnny, fijn dat je luistert. Luistert mee in Den Bosch en zegt Sylvan, mijn Nederpop Pepper is geen hele vrolijke plaat, maar juist een hele mooie plaat. Mag dat ook? Ja, natuurlijk mag dat, Johnny. Graag Marco Borsato, doet me denken aan mijn trouwdag. Margarita, wil je die draaien? Gaan we het doen, hoor.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

0: duur momenteel. Ja, alles is duur. Hè. En alles wordt ook minder. Zeg maar. Dan hebben ze bijvoorbeeld een... wat zag ik nou laatst? Ja, nou, een shampoo bijvoorbeeld. Hadden ze in een kleinere fles gestopt. En wel dezelfde prijs, maar met een kleinere fles. Ja, krimpflatie heet dat toch, of niet? Alles, ook de benzine, laten we niet over benzine gaan hebben. Daarom dachten we bij Noordzee, misschien moeten we jou op vakantie sturen.
1: Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije.
0: Ja, want deze hele week maak je kans op die reis voor twee personen naar Turkije. Een feestweek aan de prachtige Turkse Riviera. Met meer dan 30 Nederlandse topartiesten die je muzikaal gaan verwennen. Van zonsopgang tot zonsondergang. En dagelijks maak je kans deze week op een Radio Noordzee pakket. 22 mei gaan we onder al die dagprijswinnaars de hoofdprijs verloten. Hoe win je die? Nou, heel simpel. Gewoon luisteren naar de middagshow met René Verkerk. Daar gaat hij je alles uitleggen. Echt waar. Dus Noordzee regelt het voor je. Lekker op vakantie trouwens. Die vakantie is vanaf 31 oktober tot en met 7 november. Dus lekker

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
2: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
9: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
10: Boost yourself.
8: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
11: Happy birthday, Movie Park Germany. Vier samen met ons een seizoen lang 30 jaar Hollywood in Germany. Boordevol nieuwigheden, evenementen en verrassingen voor het hele gezin. Laten we beginnen met onze nieuwe Nickelodeon Parade... met je helden SpongeBob, Patrick en de Paw Patrol. Koop nu je tickets voor een filmisch jubileum op moviepark.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
7: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
8: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oei.
9: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
10: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De moeders in Stadskanaal die hun kinderen zwaar hebben mishandeld waren volgens het AD al meer dan een jaar in beeld bij zorginstanties. Er kwamen zelfs een rapport en een advies, maar de kinderen werden niet uit huis geplaatst, schrijft de krant. De zaak kwam pas naar buiten en zorgde voor veel verontwaardiging. Het gaat slecht met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Er is amper controle of handhaving door de overheid, blijkt uit onderzoek van SOA AIDS Nederland. Exploitanten met slechte bedoelingen hebben zo vrij spel. Het regent klachten over dwang, uitbuiting en intimidatie. De politiek moet ingrijpen, zeggen de onderzoekers. De gemeenten zijn blij met de stap van het kabinet na de asielrellen van de laatste tijd. Na spoedoverleg gisteravond is afgesproken dat vanuit het kabinet een speciaal team de gemeente gaat helpen bij de opvang van asielzoekers. Als voorzitter van alle gemeenten zegt Sharon Dijksma dat er een grens is aan wat we accepteren. En veel mensen lopen rond met een te hoog cholesterol of een te hoge bloeddruk, terwijl ze dat niet in de gaten hebben. Ze kwamen erachter door een test bij een van de bijna 200 mobiele meetpunten van de Hartstichting. Die noemt de uitkomst zorgelijk, omdat het gevaar van hart- en vaatziekten wordt onderschat. In het binnenland nog wat zon, maar al snel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanmiddag is het grijs en regenachtig en wordt het van zuidwest naar noordoost 12 tot 17 graden. En dat was de ANP-nieuws.
12: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
14: Zoals gebruikelijk op dinsdagochtend verloopt de ochtendspits druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen, 13 kilometer met een half uur vertraging. Er zitten daar gaten in het wegdek, de rechterrijstrook is dicht. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam over een flinke afstand. Tussen Delft en knooppunt Hofvliet, 15 kilometer met daar 20 minuten extra reistijd. Een ongeluk veroorzaakt file op de A7 van Heerenveen naar Groningen, tussen Marem en Leek, 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Rijsbergen en Zevenbergse Hoek, 10 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar opgelopen tot ruim een uur. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Roosendaal over de A58 en de A17. En op de A50 van Os naar Eindhoven staat file door een ongeluk. Tussen Nistelrode en Veghel 9 kilometer. De vertraging is een uur en er is maar één rijstrook open.
12: 200% puur Hollands.

0: Hij is niet alleen zanger, hij is ook nog tekstschrijver voor andere artiesten, presentatoren. Han van Eyck hoorde je en Leef Grote Man is het. Kan ik nog weer in.
1: De Radio Noordzee, ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ja, goedemorgen, 19 mei, dinsdagochtend. Dit is de ochtendshow van Noordzee. Fijn dat je me ingetuned, ingecheckt, dat je hem aan hebt staan. Hey, even in het Hollands blijven. Vandaag is het huisartsendag vandaag. Nou, we gaan lekker in de wachtkamer zitten vandaag en geven hem een taart. Vandaag ook bijzonder, want vandaag Inside. Die komt vanaf Curaçao op SBS6 te zien vanavond weer. En dat wordt een lekkere opwarmen voor het WK. Dan gaan ze een beetje voorbeschouwen. Ook over de dagelijkse dingen praten natuurlijk. Maar ook ja, natuurlijk wel voorbeschouwen voor hetgeen dat komen gaat. Heel benieuwd wat we gaan doen. Een paar weken geleden sprak ik Harry Vermeegen nog hier in de uitzending. En die zei tegen mijn naastiel van winnen. We gaan het ben jij mal. We gaan zeker niet winnen met dit team. Maar goed, ik hou altijd een beetje hoop. Ik hou altijd een beetje hoop, toch? Zometeen Yves Berens voor je. En een hele fijne droom jij over mij vannacht. Komt eraan.

muziek hier bij Noordzee. Aaron Blommert. Blommert, moet ik zeggen. En Zoe Liefwaai hoorde je. En Tranen van Goud. Het station met 200% puur Hollands. Deze ochtend gaan we weer koffie drinken. Ochtendkoffie. Doen we elke ochtend met een zanger of zangeres. En deze ochtend is het Perry Zuidam zometeen. Hij heeft een leuke nieuwe single. Althans een remix gemaakt van een oude hit van hem. En die gaan we zometeen even bellen. Kijken hoe we dat gaat. Die man zit al 100 jaar in het vak ongeveer. Hè?

Zei je nou dat je Perry Zuidam ging bellen zometeen? Dat vraagt Casper. Jazeker, zometeen gaan we bellen. Perry zit al jaren in het vak en zometeen gaan we hem bijpraten. Althans, hij ons over zijn nieuwe single. De Toffe Jongens, de partyversie. Want die heeft hij uitgebracht. Oké, ik hou mijn mond al, Guido. Sorry. Ik kom terug nu bij Radio Noordzee in de ochtend.

0: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: En ook deze week extra goedkoop, een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,49. Lidl, je verdient het.
7: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
8: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30, de tv-première van de nieuwste Fast and the Furious film, Fast X. Natuurlijk bij Veronica.
3: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.

0: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
1: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
0: Draag vandaag bij aan natuur voor morgen. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen, live your dreams.
3: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen, live your dreams.
4: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. De probleemgezinnen uit Stadskanaal, waarvan twee kinderen mishandeld werden, waren na noodkreten al zeker 15 maanden in beeld bij zorginstanties, schrijft het AD. De inspectie zoekt uit waarom ze niet uit huis zijn geplaatst. Sekswerkers hebben te maken met slechte werkomstandigheden. Voor de fiscus zijn ze geen werknemer en ook geen zelfstandige. Daardoor worden sekswerkers door exploitanten vaak geïntimideerd en uitgebuit, staat in een rapport. En op Saba wordt vandaag verder gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. De man verdween vorige week woensdag en er wordt niet verwacht dat hij nog levend wordt teruggevonden. Het weer dan van weer online. In het binnenland nog wat zon, maar al snel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanmiddag is het grijs en regenachtig en het wordt van zuidwest naar noordoost 12 tot 17 graden.
4: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
6: Zoals gebruikelijk op dinsdagochtend verloopt de spits druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Een paar files vallen op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen. Ruim een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. Op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de afrit Rijsbergen en Zevenbergse Hoek 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Zuid 8 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Daar ligt modder op het wegdek, de rechterrijstrook is dicht. Op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel Noord 10 kilometer file met daar drie kwartier vertraging. Dat komt door een

0: Laat het licht aan. Ik hoop dat je ledlicht hebt als je niet meer te betalen. Sneller hoor je bij Noordzee.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. Ja. De ochtendkoffie met...
0: Met, dames en heren, Perry Zuidam. Perry, goedemorgen deze ochtend.
2: Een hele goede morgen.
0: Zo, hoe breng jij je dinsdagochtend door normaal gesproken? Een beetje tv kijken of zo? Wat doe je normaal gesproken?
2: Ik begin altijd de ochtend met een ontbijtje en dan inderdaad even een lekkere bak koffie. Dan eventjes een beetje het shownieuws en dergelijke kijken van de avond ervoor.
0: Ja.
2: En dan starten we de dag langzaam op en dan gaan we altijd weer even wat zangoefeningetjes doen. En dan, dan gaat meestal de dag weer beginnen en dan gaan we lekker van start met eventueel optredens of andere dingen doen die ik in mijn privéleven doe.
0: Ja, al jaren ga jij mee. Wat zijn nou echt de hoogtepunten geweest waar je echt, als je daarop terugkijkt, denk van, ach, daar gaan mijn ogen van twinkelen?
2: Ik heb zelf twee keer een echt theaterconcert mogen geven met een live band in Rotterdam. Wow. In een uitverkocht theater. Dat is natuurlijk wel heel erg gaaf als er dan 800 man zitten die speciaal voor jou komen. Dat geeft toch wel een bepaalde kick. Ik heb hele mooie pleinfeesten mogen meemaken met een paar duizend man. Maar bijvoorbeeld ook hele kleine intieme dingetjes. Bijvoorbeeld om een bruiloft zingen van een stelletje wat gaat trouwen. Niet heel veel heeft. Ja. En als ik daar dan word gevraagd om daar twee liedjes te komen zingen, dat zijn toch ook wel gewoon hele mooie momentjes.
0: Ja, zijn ze wel helemaal failliet natuurlijk dan daarna? Maar goed, dat is wel. Ze hadden al niet veel. Dat laatste zetje heb je gegeven.
2: Ja,
0: ik ben nu in de bijstand. Ja. Maar goed. Hey Perry, toffe jongens, je partyversie. Vertel eens even over de plaat.
2: Ja, de partyversie. Ik heb in 2019 heb ik de single al een keer uitgebracht als een gewone versie. En dat liedje dat slaat gewoon ontzettend goed aan in het land. Op wat voor feestje ik ook ben, overal zingen mensen het mee. Er wordt gelijk op gereageerd. Ze gaan gelijk in de feestmodus. Dus we hadden zoiets van, we moeten dit nog eens een keer opnieuw doen. Zeker omdat het eigenlijk toen destijds net voor de corona is uitgekomen. En de promotie een beetje stil is blijven liggen. Toen hebben we gezegd van, die moeten we nog een keer een herkansing gaan geven.
0: Ja.
2: En dat hebben we nu dus gedaan. Weliswaar dus met een nieuwe versie. Dus zijn wel weer de studio ingedoken. Hebben er een nieuwe versie van laten maken. Hier en daar wat kleine aanpassingen laten doen. Maar wel dat het herkenbare liedje blijft. En dat is gelukkig goed uitgepakt. Ik merk weer in het land dat mensen het weer erg snel oppakken. En ik zie het ook terug op de streamingcijfers. Dat soort dingetjes. Dat de plaat lekker meeloopt. Dus daar zijn we wel heel erg blij mee.
0: Leuk hoor, ja, nieuwe versie, de partyversie, toffe jongens. We gaan hem hier draaien bij Noordzee. Perry, we komen je overal weer tegen, dus ik wens je een hele fijne zomer alvast. En ik wil je bedanken voor je tijd op deze vroege dinsdagochtend.
2: En jullie ook super bedankt voor de aandacht.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Jeroen van Zelst. De Radio Noordzee Lunch.

hoofdletter N. En maken we daar gelijk een gouden letter van, toch? Zo'n mooie plaat. Zoveel te doen. Toontje lager bij Noordzee. En daarvoor het nieuwe single van Perry Zuidam. Nou, een nieuwe single. Een remake, de partyversie. En dat zijn de toffe jongens geworden.

0: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Hey, jij daar.
3: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het zijn nu vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €450 korting.
3: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
3: Heb jij ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
4: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl. Haiboe.nl.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
9: Voor de makers. Praxis.
10: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
11: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
13: Ja!

0: Albert Heijn, 1 plus 2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en borrelhapjes, tweede halve prijs. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het commissariaat voor de media maakt zich zorgen over de invloed van sociale media. Die bepalen steeds meer hoe mensen nieuws tot zich nemen. Vooral jongeren halen hun nieuws vaak van TikTok of Instagram. Die gebruiken algoritmes en dat is volgens het commissariaat in strijd met het publieke belang, staat in een rapport. De zorginstanties hadden de probleemgezinnen uit Stadskanaal al zeker 15 maanden in beeld, schrijft het AD. Er waren signalen over zware mishandeling van twee kinderen, maar die werden niet uit huis geplaatst. De inspectie zoekt uit wat er met de melding is gedaan. Het nieuws over de mishandelingen kwam pas kort geleden naar buiten. Bij een schietpartij in het zuiden van Spanje zijn twee doden gevallen. Volgens de krant El País schoot een man zijn ouders dood. Onder de vier zwaar gewonden zou zeker een van zijn kinderen zijn. Na de schietpartij meldde de man zichzelf op het politiebureau. Over zijn motief is nog niets bekend. En sekswerkers hebben vaak te maken met slechte werkomstandigheden, staat in een rapport. Voor de fiscus zijn ze geen werknemer en ook geen zelfstandige. En dus is er nauwelijks toezicht. Daardoor worden sekswerkers door exploitanten vaak geïntimideerd en uitgebuit. Ze worden bijvoorbeeld gedwongen tot cosmetische ingrepen. In het binnenland nog wat zon, maar al snel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanmiddag is het grijs en regenachtig en wordt het van zuidwest naar noordoost 12 tot 17 graden. En dat was de ANP-nieuws.
5: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
7: De ochtendspits is aan het oplossen. De meeste files staan nog op de wegen in het midden en zuid van het land. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is extra vertraging tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen, 13 kilometer, met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd tussen Kronborg en knooppunt Deil, 7 kilometer stilstaan met daar 3 kwartier vertraging. Daar is maar 1 rijstrook open. Verkeer van Utrecht naar het zuiden kan beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Dan de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Zuid 10 kilometer met daar een half uur vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Staphorst en de afrit Ommen 7 kilometer file met daar bijna een uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij.
5: 100%

samenstelling. Wie ook niet? Chris Cross Amsterdam, Jan Smit, Frans Bouwer bij elkaar. En zij hoort bij mij. Een beetje twee vechten om een been. En de derde gaat er met de door. Zoiets was dat. Welkom in de ochtendshow voor je dinsdag 19 mei. Dit is de ochtendshow van Radio Noordzee. Met zometeen de Hollandse hitlist van deze week. Zij

0: Tijd al, het is er hoog en hoog tijd voor.
1: Radio Noordzee, de Hollandse Hitflits. Gordon en Replay.

0: leuk dat ze de hitlist hebben deze week. De mannen van Replay en Gordon hoorde je. En Me Lobby You.
1: De Radio Noordzee. Hollandse Meestergalerij.
0: Elke dag rond deze tijd. Tijd voor de Hollandse Meestergalerij. Waarin we zangers en zangeressen met hun werkjes eren. Zo ook deze man. Hij staat er al een paar keer in. Maar niet met deze plaat. En ja, als je een beetje trucker bent, dan hou je hiervan. Met je 60 ton diesel onderweg, bak roest op 18 wielen. Hier is Henk Wijngaard.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.

0: 5-sterren resort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
2: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.

0: dit.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
0: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
3: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 118 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
7: Zoveel money!
6: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf. Met een V.
1: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
3: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Sociale media bepalen steeds meer hoe mensen nieuws tot zich nemen. Vooral jongeren halen hun nieuws vaak van TikTok of Instagram. En het Commissariaat voor de Media maakt zich daar zorgen over, staat in een rapport. Patiënten moeten steeds langer wachten voordat nieuwe geneesmiddelen de Nederlandse markt op mogen, blijkt uit Europees onderzoek. Het duurt nu bijna 500 dagen en onder meer kankerpatiënten zijn daar de dupe van. En een familiedrama in Zuid-Spanje. Een man schoot daar zijn ouders dood, meldt de krant El País. 4 mensen raakten zwaar gewond, onder wie een 7 maanden oud kind van de man. Wat hem bezielde is niet duidelijk. Het weer dan van weer online. In het noordoosten nog wat zon, maar vanuit het westen steeds meer bewolking. Vanmiddag regenachtig en het wordt 12 tot 17 graden.
6: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
8: De ochtendspits lost nu vrij snel op. Toch staan er nog wel een paar lange files. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd tussen Culemborg en Knopendijl. 7 kilometer stilstaand verkeer met daar een uur extra reistijd. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden. 3 rijstroken zijn dicht. Verkeer van Utrecht naar het zuiden kan beter omrijden vanaf knooppunt Everdingen via Gorkum over de A27 en de A15. De andere kant op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Knopendijl en knooppunt Everdingen een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechte rijstrook is dicht. Veel vertraging is er nog bij Zwolle door een ongeluk op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid nu 10 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. Daar zijn nu opruimwerkzaamheden, 2 rijstroken zijn dicht. Door de problemen op de A28 loopt het verkeer ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn. Daar staat file tussen Heerde en knooppunt Hattermerbroek 8 kilometer. De extra reistijd is 3 kwartier. En de N2, de randweg Eindhoven richting Den Bosch, is nog dicht bij Veldhoven-Zuid. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Het verkeer kan het beste omrijden via de hoofdrijbaan, de A2.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

We wel te dansen met de duivel hier bij Radio Noordzee. Goedemorgen, zometeen geen Marleen Saupala. Heeft lekker een dagje, nou zeker een week nog vakantie. Maar wel het doordringende geluid van Stoute Wouter. Onze Wouter Kooijman zometeen hier. Veel plezier met hem. Hier zijn Vroger en Waylon. Hoe de liefde gaat.

0: onvergelijkbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
3: Keukenkopers, opgelet. Nu
4: big deals bij Keukenconcurrent.
3: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus. Aldi.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Weaker en Modifast.

0: sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
5: Nu bij Otrium, 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rang upgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
6: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
9: Nu bij Jumbo. Unox Good Pasta, noedels of potatoes. Of knorkuppensoep. Diverse soorten. 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Door sociale media krijgen mensen niet altijd een goed beeld van het nieuws, staat in een rapport van het Commissariaat voor de Media. Vooral jongeren halen hun nieuws vaak van TikTok of Instagram. Maar op die platforms bepalen algoritmes welk bericht ze te zien krijgen. Het commissariaat maakt zich daar zorgen over. Nederlandse patiënten moeten steeds langer wachten voordat nieuwe geneesmiddelen de markt op mogen, blijkt uit Europees onderzoek. Afgelopen jaar duurde het bijna 500 dagen. Het heeft onder meer te maken met geldgebrek en trage uitvoering van regels. Als medicijnen zo lang op zich laten wachten, komen onder meer kankerpatiënten in de problemen. Vandaag wordt begonnen met het desinfecteren van het virusschip Hondius. Dat meerde gisteren in de haven van Rotterdam. En de klus duurt naar verwachting tot en met vrijdag. Een deel van de bemanning blijft aan boord. Het schoonmaken gebeurt allemaal via strenge regels van het RIVM. En een familiedrama in Zuid-Spanje. Een man schoot daar zijn ouders dood, meldt de krant El País. Onder de vier zwaar gewonden is onder meer een van zijn kinderen. Wie de anderen zijn, is niet duidelijk. Ook is niet bekend waarom de man zijn ouders heeft gedood. Hij gaf zichzelf aan. In het Noordoosten nog wat zon, maar vanuit het westen steeds meer bewolking. Vanmiddag regenachtig en het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is het nieuwe Radio.

0: Een lichte voorkeur voor Vlaamse mannen heeft deze Babette wel. Dit was een liedje met Maxime, maar eerder zong ze ook al een hit de hitlijsten in samen met Meteor. Goedemorgen, dinsdagochtend, Radio Noordzee. Ik ben Wouter. 19 mei vandaag op de kalender. Geboortedag vandaag van Ron Brandsteder. En de verjaardag van voetbaltrainer Bert van Marwijk. Hij is 74 jaar geworden. Hey, en weet je wie er ook jarig is vandaag? Zoe Levi. Ja, 26 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. Hoe staat het ervoor in Showbizland? Het laatste Showbiz-nieuws krijg je zometeen. Live vanaf de Shownieuwsredactie. En ik heb muziek hoor. Ja, wat dacht je van Jari Helleger zo direct? Maar hier is een Noordzee Classic van Johnny Lyon.
1: Radio Noordzee.
2: Zij dronk ranja met een riet.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws update op Radio Noordzee. Goed nieuws voor alle fans van de muziek van Michael Jackson. Radio 10 organiseert een grote show rondom Michael Jackson in de Ziggo Dome. Tijdens het concert in november zingt Jared Grant onder meer de hits Billie Jean, Thriller en Beat It, zo meldt de radiozender vandaag. Volgens Radio 10 is het een van de grootste Michael Jackson tribute shows van Europa. Boris Cohen had nul twijfel toen er werd gevraagd of hij opnieuw broer Henkie kon spelen in de nieuwe Flodder-serie Kees Flodder. In de spin-off van Videoland, die sinds gisteren te zien is, speelt de acteur het personage dat hij in 1986 voor het eerst vertolkte. Toen ik gebeld werd met de vraag of ik mee wilde doen, was hij bijna aan het huilen, zegt hij tegen het ANP. En zanger Jacques Herp heeft al meer dan 50 jaar geen contact gehad met zijn twee oudste zoons, zo vertelt hij in een interview met de Telegraaf. Op 28 mei brengt de zanger een nieuw album uit met een nummer voor zijn zoons, waarmee hij hoopt op verzoening. Met 80 jaar tegen het einde van mijn leven wil ik het nog één keer proberen, aldus de zanger. Ik weet het is mijn eigen schuld. Ik heb ze destijds bij de scheiding achtergelaten bij een moeder en lange tijd niet meer naar ze omgekeken. Ik was te druk met mezelf, met mijn carrière en daar betaal ik nu de prijs voor. Zo vertelt hij over het stuk gelopen contact.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

hoorde Linda, Roos en Jessica. Heb je het gehoord? Katja Schuurman heeft de laatste tijd toch wel een beetje ademnood zelf. Ze vertelde namelijk in een interview dat ze het erg lastig vindt om wat ouder te worden. De Lunch op Noordzee wordt deze week gepresenteerd door award-winning zanger Jeroen van Zelst. Hij won ooit een award voor beste opkomende partyartiest. En vanmiddag strooit hij de gekleurde hageltjes op je broodje. Dus luisteren vanaf 12 uur. Radio Noordzee met 200% Hollandse hitgarantie van De Dijk en ook Acta en De Munnik zo direct. Eerst Tino Martin, vorige week nog bij ons in de studio. Dit is de laatste single, Jong en Dom.

Noordzee, overal te ontvangen via DHB Plus. En in Ede op FM via 96.0. Maar natuurlijk ook wereldwijd via radionoordzee.nl. Een Noordzee Classic hoorde je trouwens van de dijk. Mag het licht uit? Natuurlijk. Zometeen in de ochtend van Noordzee, de zangeres die emotie en storytelling in haar muziek verwerkt. Je hoort zo wie dat is. En ik

0: 5-sterren-resort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksaus. 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Oranje fans.

0: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
0: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Nu bij Otrium 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
6: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
6: Bestel je obu op netlink.nl.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: En ook deze week extra goedkoop, een

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.

0: Ze vinden het mooi om storytelling en emotie te verwerken in haar muziek. Rutja Kots, je hoort de Leun op mij.
1: De Radio Noordzee. Duik in de geschiedenis.
0: Hey, goedemorgen, ik ben Wouter. Radio Noordzee met zometeen Benny Nijman. Het is 19 mei op de kalender. De dag dat we 20 jaar geleden in de bioscoop gingen naar de film The Da Vinci Code. Weet je nog, met Tom Hanks was dat inderdaad. En vandaag is het 18 jaar geleden dat de RDW... Je weet wel, die gasten die onze kentekenplaten beheren. Nieuwe Nederlandse kentekencombinaties voor personenauto's invoer. Bestaande uit twee cijfers, drie letters en dan nog eens een cijfer. Het vorige systeem stond al sinds 1951 en de combinaties waren op. Dus we waren toe aan iets nieuws. Radio Noordzee.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Jeroen van Zelst. De Radio Noordzee Lunch.

0: Ziggo Plus TV-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
2: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.

0: een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
2: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
3: Milner.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30 de tv-première van de nieuwste Fast and the Furious film, Fast X. Natuurlijk bij Veronica.
9: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
14: Dat wordt genieten.
13: Ja, dus. Aldi.
15: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
16: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.

0: 12 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. 20 handlangers van drugscrimineel Bolle Jos zijn in België veroordeeld voor cocaïnesmokkel. Ze kregen straf opgelegd tot 10 jaar cel. Bolle Jos had een schip met 11 ton cocaïne te waarde van een half miljard euro naar Antwerpen geregeld. Daar wilden de handlangers de lading eruit halen, maar ze werden gesnapt. Politieteams zijn vanochtend vroeg zeker 10 woningen in Tilburg en Oosterwijk binnengevallen, melden Brabantse media. Aan de actie deden meer dan 100 agenten mee. Er is iemand aangehouden en zeker 3 auto's zijn in beslag genomen. De politie kan nog niet zeggen waarom de invallen zijn gedaan. De politie heeft in een loods in Rotterdam een flinke drugsfonds gedaan. Er lag 100 kilo MDMA, de werkzame stof van ecstasy. En ook 1000 kilo andere grondstoffen voor drugs. De loods kwam in beeld en had vorige week op Ibiza een man uit Den Bosch was opgepakt die ketamine en ecstasypillen bij zich had. Hij bleek de eigenaar. En Schiphol denkt dat er vandaag niet opnieuw lange wachtrijen zullen staan in de vertrekhal. Gisteren gebeurde dat wel. Toen werd voor het eerst gewerkt met een nieuwe opzet van de beveiliging. Die had eigenlijk voor een snellere doorstroming moeten zorgen. Maar door onderbezetting ging het mis. Er zijn nu extra mensen opgetrommeld. Naar het westen steeds meer bewolking. Vanmiddag grijs en regenachtig en het wordt 12 tot 17 graden. Ook morgen nog buien, maar de dagen erna zonniger en warmer. En dat was de ANP-nieuws.
0: 100% puur Holland. Oh yeah. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. Met nu.

doorbraak voor Davina Michel in 2018. Je hoorde, het duurt te lang. Oh, kippenvel nog elke keer als ik hem hoor. Goedemorgen. Radio Noordzee, dinsdag 19 mei. Wereldhuisartsendag vandaag. Ja, kom je daar wel eens over de vloer? Nou, moet je eerlijk bekennen, dit jaar ben ik nog niet bij de huisarts geweest. Vorig jaar was dat wel anders. Toen kwam ik bijna elke maand wel bij de huisarts. Totdat hij op een gegeven moment tegen me zei... Wouter, je bent gezond, maar... Dus ik, maar wat? Je bent hier wel erg vaak, zei hij. Ja. Goedemorgen, Wouter hier met Hollandse Hits. Van Hannah May en Bluff Show direct. Maar eerst Donnie en Sven Versteeg.

0: Nieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Barak met de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Roel van Velsen heeft na het overlijden van zijn vader en de scheiding van zijn toenmalige vrouw geleerd beter met zijn gevoelens om te gaan. In een interview met Libelle vertelt de zanger dat hij door die periode meer naar zichzelf is gaan kijken. Dit is allemaal verdrietig genoeg, maar het wordt pas echt verdrietig als ik er niets meer mee doe, vertelt hij onder meer. De zanger bezocht onder meer een coach en volgde retretes om beter met zijn emoties om te leren gaan. Volgens Roel leerde hij daardoor beter luisteren naar zijn gevoelens en grenzen aangeven. Ik ben nieuwsgierig naar waar mijn gevoelens vandaan komen en probeer ze te verwoorden in plaats van ervan weg te rennen, zegt hij. Ook wil hij die lessen doorgeven aan zijn zoons. En zanger Jacques Herp heeft al meer dan 50 jaar geen contact gehad met zijn twee oudste zoons, zo vertelt hij in een interview met de Telegraaf. Op 28 mei brengt de zanger een nieuw album uit met een nummer voor zijn zoons, waarmee hij hoopt op verzoening. Met 80 jaar tegen het einde van mijn leven wil ik het nog één keer proberen, aldus de zanger. Ik weet het, het is mijn eigen schuld. Ik heb ze destijds bij de scheiding achtergelaten bij een moeder en lange tijd niet naar ze omgekeken. Ik was te druk met mezelf, met mijn carrière en daar betaal ik nu de prijs voor. En goed nieuws voor alle fans van de muziek van Michael Jackson. Radio 10 organiseert een grote show rondom Michael Jackson in de Ziggo Dome. Tijdens het concert in november zingt Jared Grant onder meer de hits Billie Jean, Thriller en Beat It, zo meldt de radiozender vandaag. En volgens Radio 10 is het een van de grootste Michael Jackson tribute shows van Europa.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Puur Hollands. Radio Noordzee.

0: Ach, wat een hit van Jan Smit. Samen met Frans Bauer en Chrisco's Amsterdam.
1: De link van Marleen.
0: Deze week maak je kans in de middagshow van René op een reis naar Turkije voor twee personen. Een muziekreis wel te verstaan. Ja, dat is wel hartstikke leuk. Allemaal artiesten zijn daar en die gaan elke dag voor je optreden. Dus elke dag een gegarandeerd feest. Ja, en om dat een beetje aan te jagen, dacht ik, misschien is het leuk, zullen we deze week in de link van Marleen René centraal zetten. De naam inderdaad. Dus elke dag zo rond deze tijd hoor je een liedje van een René. Gisteren had ik René Schuurmans voor je. En nu René Vroger.
1: De link van Marleen.

0: je nodig hebt.
1: Je hoort de muziek van Banner. Samen met niemand minder dan Miss Montreal.
2: Goedemorgen, Wouter.
1: Goedemorgen, Sanne. Leuk dat je luistert naar Radio Noordzee, waar je zometeen Fleming en Snelle hoort. En een echte Hollandse meezinger over een woonboot.
3: Koeiman.
1: Ja, meneer Harmsen.
3: Zou jij dat dan even voor anderen zingen?
1: Lijkt me een slecht idee, maar Stef Eckel kan het zo wel.
4: En we hebben een woonboot.
1: Je hoort hem zo helemaal.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
7: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks van oeh.
8: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
10: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
12: Happy birthday Movie Park Germany. Vier samen met ons een seizoen lang 30 jaar Hollywood in Germany. Boordevol nieuwigheden, evenementen en verrassingen voor het hele gezin. Laten we beginnen met onze nieuwe Nickelodeon Parade met je helden SpongeBob, Patrick en de Paw Patrol. Koop nu je tickets voor een filmisch jubileum op moviepark.nl.
13: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
14: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
16: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
17: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
18: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken... of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
19: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine, zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika, zo knapperig en fris zoet, nu 1+1 gratis.
9: Dat is de lekkere van Albert Heijn.
6: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
8: Ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
23: 3-sterren-slot.
22: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: je hebt de Simpel Super Super Super Sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil

0: polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe. Met een V.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Lentevol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
11: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
12: Aldi. Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
13: Dat wordt genieten.
11: Ja, dus. Aldi.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Bij het Amsterdamse Openbaar Ministerie zijn meerdere aangiftes binnengekomen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeszoomer. Die zei vorige week in een interview dat Nederland Palestijnse asielzoekers met het maximale geweld bij de grens moet tegenhouden. Volgens de aangevers zetten ze een uitlating aan tot haat en geweld. Drugscrimineel Bolle Jos is in België bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel en €80.000 boete voor drugsmokkel. Hij zou zich schuilhouden in Sierra Leone en daar vandaan een schip met 11 ton kook naar Antwerpen hebben geregeld. 20 opgepakte handlangers van Bolle Jos kregen ook celstraffen en boetes opgelegd. De winteropvang voor asielzoekers bij Walibi in Biddinghuizen komt niet terug. Elk jaar konden daar 1250 mensen terecht om zo de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. Maar de nieuwe coalitie in Dronten, waar Biddinghuizen onder valt, wil het niet langer. Er is hier al een groot AZC, zeggen de partijen. En een tbs-behandeling kan minder effectief zijn als een veroordeelde eerst meer dan 10 jaar vastzit, blijkt uit onderzoek. Een lange gevangenisstraf is slecht voor het brein. Het maakt iemand passief en minder zelfredzaam. Dat maakt een tbs-behandeling lastiger en daarmee terugkeer in de maatschappij, zeggen de onderzoekers. We krijgen een grijze en regenachtige middag, waarbij het van zuidwest naar noordoost 12 tot 17 graden wordt. Ook morgen nog buien, maar de dagen erna meer zon en warmer. En dat was de ANP-nieuws.
15: 200% puur Hollands. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. De Radio Noordzee Lunch.

0: hallo.
1: De Radio Noordzee Lunch. Samen met Jeroen van Zelst.
2: Een champagne lunch. Nou, dat lijkt me ook wel wat. Kunnen we weer ook wel een keer regelen natuurlijk. Dit waren Robert van Hemert en Tony met Mo werd dat nou. Welkom bij de lunch op Radio Noordzee. Meer hits dan worstenbroodjes die er worden gegeten in Brabant. Ja, zou ik bijna wel zeggen. En vandaag heb ik weer mijn favoriete muziek meegenomen hier naartoe. Naar Hilversum. En dat zijn echte klassiekers. Niet alleen meezingers, maar ook echt lekkere gevoelige nummers. Zoals deze bijvoorbeeld. Rob de Nijs. Foto van vroeger.

0: dat is best wel weer gezellig, toch?
1: West en Lange Frans, alles wat ik zoek op Radio Noordzee, 200% puur Hollands. En alles wat wij zoeken, en ook zeker gaan vinden tijdens de lunch, is nog veel meer goede Nederlandstalige muziek. Wat dacht je bijvoorbeeld van Herman van Veen? En ook Zoe Levi.

0: 5-sterren resort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Ga mee met Thema Travel en Radio Noordzee naar Long Beach voor het grootste muziekfeest onder de Turkse zon. 7 dagen feest, 30 Nederlandstalige topartiesten en 5 sterren luxe. Laat je portemonnee maar thuis, want ieder rondje is gratis. Alle info op muziekreis2026.nl. Boek nu! Gek op

0: straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
1: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
2: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Edet toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.

0: het. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
0: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
3: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30, de tv-première van de nieuwste Fast and the Furious film, Fast X. Natuurlijk, bij Veronica.
4: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel.

0: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
0: Voor de makers.
3: Praxis.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
7: 200% puur Hollands. De Radio Noordzee Lunch met Jeroen van

0: de Radio Noordzee Lunch met Jeroen van Zelst.
1: Zoe Levi, sluit me in je armen. Via radionoordzee.nl heb ik weer een vraag binnengekregen. Ditmaal van Dennis van de Vlucht. Hij wil graag weten of er een optreden is dat ik nooit meer zal vergeten. Om een goede of een juist bizarre reden. Nou, daar kan ik eigenlijk heel kort over zijn. Ik heb vorig jaar tijdens Koningsdag een optreden mogen doen in Breda. De 50-jarige Koningsdag. 14.000 mensen voor mijn neus. Nou, ik denk dat ik die nooit meer ga vergeten. Dankjewel Dennis voor jouw vraag. En dit is Gerard Joling. Ik hou er zo van!

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Marco Schuitmaker tot Guus Meeuwis.
1: Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet.
0: En van Frans Bauer tot Fleming.

0: Amsterdam inderdaad. Crisscross Amsterdam, André Hazes en Tabitha hoorde je op Radio Noordzee. Aan het begin van dit uur vertel ik je al dat ik hele mooie klassiekers heb meegenomen. We sluiten deze lunch dan ook af met een knaller van je welste. Een juweeltje uit de Nederlandse muziekindustrie. En dan heb ik het natuurlijk over Boudewijn de Groot. Avond, maak er een hele mooie dinsdag van en wij spreken elkaar morgen weer.
1: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten

0: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
5: Direct.
6: Chef Special.
5: Jan Smit.
6: La Fuente.
5: Eada Borsato.
6: Hanna May. Mara Julia.
5: En Yves Berendsen.
6: Staan zaterdag 6 juni op Live in Hoorn. Koop nu je kaarten op liveinhoorn.nl.
7: Zorg dat je erbij bent. Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
9: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
10: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
7: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
14: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
15: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
17: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
18: Hey, ik kan niet werken vandaag.
19: Hoezo?
18: Sorry, het is WK.
20: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
21: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
22: Deze week komt je Trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
23: Honor the craving.
24: Domino's.
21: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles voor Weaker en Modifast.
25: De komende weken is het hebben's bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
26: Hebben's.
7: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
27: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Vakbond FNV opent een meldpunt voor beveiligers op Schiphol. Die werken sinds gisteren voor nieuwe bedrijven, nu de luchthaven de opzet van de beveiliging heeft aangepast. De eerste dag verliep chaotisch met lange wachtrijen. De bond wil daarom weten waar mensen in hun werk tegenaan lopen. Niet alle scholen voor speciaal onderwijs verdwijnen, zegt staatssecretaris Judith Thiele na een enquête. Daaruit blijkt dat meer dan de helft van de leraren het niet ziet zitten om gewoon en speciaal onderwijs samen te voegen. Wat Thiele betreft blijft speciaal onderwijs bestaan voor die leerlingen die dat nodig hebben. Van de hulpvloot voor Gaza zijn nog maar 10 boten onderweg naar het Palestijns gebied. De 41 andere schepen, met daarop ook 3 Nederlanders, werden gisteren door Israël tegengehouden, zegt de organisatie achter de flotilla. Het gebeurde bij eerdere pogingen om hulpgoederen naar Gaza te krijgen ook al. En er zijn toch uitsupporters welkom bij de playoffswedstrijd tussen Ajax en Groningen, donderdag in Volendam. Dat betekent dat er dus ook Groningen-fans bij mogen zijn. Eerst wilde de burgemeester uitsupporters weren na de rellen zondag tussen Volendam en Telstar. Vanwege de concerten van Harry Styles kan het duel niet in de arena worden gespeeld. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen bij 13 tot 17 graden. In de loop van de avond wordt het droger. Morgen opnieuw buien, maar tussendoor ook zon. En maximaal 19 graden. En dat was de ANP-nieuws.
0: 200% puur Holland. Dit is het nieuwe Radio.

Bij Radio Noordzee, je hoorde Wat zou je doen? En over de zee gesproken, de mannen van Bluff gaan zich langzaam opmaken voor hun concert at sea, wat weer plaats gaat vinden in juni van dit jaar. Nog een dikke maand zo'n beetje, en dan gaat het gebeuren. 25, 26 en 27 juni, Brouwersdam in hun mooie Zeeland. Ja, laat eerlijk zijn, komend weekend zou je ook prima op het strand kunnen vertoeven. Er komen heerlijke dagen aan, temperaturen die richting de 7 à 28 graden gaan. Maar eerst nog even die dinsdag werkdag achterover trekken. En dat doe je met de muziek van Radio Noordzee, 200% puur Hollands. Zometeen vertel ik je hoe jij een vakantie naar Turkije kunt winnen. Marco Schuitman.

0: Songfestival vibes met de Frizzle Sizzle. Je hoorde Alles heeft een ritme hier bij Radio Noordzee. Onderweg naar lekker weer, ik vertelde het al. Maar ja, dat mooie weer en die zomer zijn toch een keer voorbij. Dan wordt het oktober, november, regen. En hoe mooi zou het zijn als jij dan naar de zon gaat?
1: Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije.
0: Ja, dat klinkt aanlokkelijk, toch? Nou, we kunnen het regelen, want deze hele week maak je hier exclusief bij Radio Noordzee kans op plekken op de muziekreis naar Turkije. Gaat gebeuren in de eerste week van november. Lekker naar de Turkse Riviera met all-inclusive. Dus hapjes, drankjes zitten erbij. En ook nog eens meer dan 30 Nederlandstalige artiesten die met je meevliegen die kant op om daar een feestje te bouwen onder de Turkse zon. Hoe mooi zou dat zijn om dat nu alvast even in je agenda te kunnen zetten? Het is te winnen ook deze middag in de Radio Noordzee middagshow. Dus blijf lekker luisteren naar de zender met 200% puur Hollandse muziek. En win vanmiddag in de middagshow met René Verkerk die muziekreis naar Turkije.
1: Radio Noordzee, de Hollandse hitflits, Gordon en Replay, me lobby you.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar 1,99. Als dat

0: overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf. Met een V.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Is dit allemaal van jou?
7: Alleen de belangrijke dingen.
8: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
9: Allsafe geeft ruimte.
10: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
14: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
13: Vertrouwd sinds 1999.
15: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
18: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
19: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
20: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
21: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
20: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
22: Gek op

0: Ja, volgens mij hebben we hem gevonden. De zomerhit van dit jaar. Justin de Wild, je hoorde cheerio.
1: Radio Noordzee, dinsdag duet.
0: Op deze dinsdagmiddag, het is de 19e van mei. Fijn dat je erbij bent. En zoals elke dinsdag rond dit tijdstip duik ik even in de muzikale archieven van Radio Noordzee op zoek naar een duet. Want daar hebben we er vele van in de Nederlandse muziekgeschiedenis. Tussen twee mannen, tussen twee vrouwen. Of zoals in dit geval, tussen een man en een vrouw. Later nog gezongen door onder andere Tino Martin en Davina Michel bij Beste Zangers. Maar het origineel is van Marco Borsato en Do. Nou, dan weet je het wel. Zet hem hard en zing mee met Voorbij.
1: Radio Noordzee, dinsdag duet.

Sander van Normaal. Je hoorde Ali bij Radio Noordzee. Langzaam uitkijken naar de Zwarte Cross. Ja, dat duurt nog wel even, maar daar ga je de mannen van Normaal ook weer met regelmaat uit de speakers horen klinken. Dit is Radio Noordzee, dinsdagmiddag. Zometeen hier de headlines uit het nieuws. Ook een verse shownieuws-update komt eraan. En dit is Bram Bongers.

met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

wenn ich noch alleine.

0: als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.

0: Nu bij Jumbo. U nog zo goed pasta, noedels of potatoes. Of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Uit pure woede. Je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend. In het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, Zonneplan.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Hey buurman.
2: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
1: Stef?
2: Ja?
1: Waar bel jij nu mee aan?
2: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
3: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
4: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendo.nl.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Niet alleen in twee Brabantse Lidl-supermarkten is cocaïne in fruit gevonden, maar ook in vestigingen in Limburg. In hoeveel winkels is niet gezegd. De coke zat verstopt in dozen bananen en die kwamen uit hetzelfde distributiecentrum van Lidl. Volgens de politie heeft de supermarktketen er zelf niets mee te maken. De Swatch zakhorloges, waardoor dit weekend chaos ontstond in een aantal winkels, komen in ons land voorlopig niet terug in de verkoop. We gaan het pas weer doen als het veilig en leuk kan, zegt de Utrechtse Swatch winkel. Onder meer daar liep het uit de hand, omdat veel mensen zo'n horloge wilden en het te druk werd. In Scheemda in Groningen is een blok van 4 huizen verwoest door een grote brand, meldt RTV Noord. Het vuur ontstond in de meterkast van een hoekhuis en greep snel om zich heen doordat een gasleiding smolt. Vanwege de rook ging een NL-alert uit. Intussen is de brand onder controle. Er zijn geen gewonden. En voetbalclub Willem II heeft goede hoop dat eigen fans mee mogen naar de wedstrijd in en tegen Volendam. Na de rellen eergisteren besloot de burgemeester om de uitsupporters van de playoffswedstrijd Ajax-Groningen donderdag te weren. Maar dat besluit draaide de burgemeester vandaag terug. Willem II speelt zaterdag tegen Volendam. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen bij 13 tot 17 graden. In de loop van de avond wordt het droger. Morgen opnieuw buien, maar tussendoor ook zon. En het wordt dan maximaal 19 graden. En dat was de ANP-nieuws.
4: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. Met nu

Crisscross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bouwer bij Radio Noordzee. Je hoorde Zij hoort bij mij op dinsdagmiddag. Hey, heb je afgelopen vrijdag naar de eerste editie van Cruijff en de Mol geluisterd hier bij Radio Noordzee? Gloednieuw programma, voortaan. Zet het in de agenda. Elke vrijdagmiddag vanaf 1 uur begint de vrijdagmiddagborrel bij Radio Noordzee. Net even wat vroeger met Johnny de Mol en Estelle Cruijff in Cruijff en de Mol. Heel veel Nederlandstalige muziek, het lekkere vrijdagmiddaggevoel en live muzikanten op het podium. En afgelopen vrijdag waren deze mannen erbij. De drie J's, je hoort ze nu, het Wiegelied.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Een bijzondere fotoshoot voor Humberto Tan. Hij staat samen met zijn zoon Benjamin superfit op de cover van Men's Health. Op Instagram deelt de presentator beelden van de covershoot. Super trots op mijn zoon en ook geweldig om het samen met hem gedaan te kunnen hebben, schrijft hij. Bij de start woog ik 92 kilo en binnen 9 weken was het 85 kilo. Dus 7 kilo afgevallen, dus Humberto. De 18-jarige Benjamin hoefde overigens niet lang na te denken over deze uitdaging. Met mijn vader op de cover staan, ja, dat wilde ik meteen doen. Hoe tof is dat? En dan leuk nieuws voor alle fans van de serie The Tatas. Er komt het tweede seizoen. Onder meer Najib Amali en Remy Bonjasky zijn te zien in de nieuwe reeks. Dat heeft Prime Video vandaag bekendgemaakt. De serie gaat over de familie Kampen uit de populaire filmreeks The Tatas. In het tweede seizoen probeert ieder gezinslid zijn eigen pad te vinden. Het tweede seizoen is vanaf 11 juni te zien. En Roel van Velsen heeft na het overlijden van zijn vader en de scheiding van zijn toenmalige vrouw geleerd beter met zijn gevoelens om te gaan. In een interview met Libelle vertelt de zanger dat hij door die periode meer naar zichzelf is gaan kijken. Dit is allemaal al verdrietig genoeg, maar het wordt pas echt verdrietig als ik er niets mee doe, zegt hij. De zanger bezocht onder meer een coach en volgde retretes om beter met zijn emoties om te leren gaan. Volgens Roel leerde hij daardoor beter luisteren naar zijn gevoelens en grenzen aan te geven.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

Rotterdamse icoon Anita Meijer. Je hoorde Het spijt me hier bij Radio Noordzee. En van Rotterdam gaan we even naar Den Haag. Want daar komen ook veel Nederlandstalige zangers en zangeressen vandaan. Onder andere Tino Martin bijvoorbeeld. Maar ook de wieg van deze man stond in Den Haag. Guido van der Graaf. Binnenkort maak je bij Radio Noordzee kans op kaarten voor zijn concert in de AFAS Live. Blijf dus bij Noordzee en je hoort hem nu. Dit is Ik kom terug.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
3: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
7: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Hey, dat is Tom die net parkeert.
11: Hey, oh, sorry.
10: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
12: Oranje fans.

0: de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
1: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
3: Honda, the power of dreams.
4: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB.

met die zomerse temperaturen in Nederland. In aantocht hoorde je Stef Eckel en die Griekse melodie hier bij Radio Noordzee. Het is dinsdagmiddag, goedemiddag. Mijn naam is Luc, fijn dat je erbij bent. Zometeen hoor je Henk Dissel, zijn nieuwste waterpas. En ook een liedje speciaal voor 29.915 vrouwen in Nederland. Zoveel zijn er namelijk die Linda heten. En de Frank Boeijengroep komt eraan na de nieuwste van Snelle. Dit is...

Roeland Beelen, Jobke van Dobbenburg en Lotje bij Radio Noordzee op dinsdagmiddag. Zometeen hier de headlines uit het nieuws. Ook een verse shownieuws-update is zojuist, even kijken, ja, uit de printer gerold. Dus blijf erbij om het laatste nieuws over de sterren te horen. En dit is de nieuwe single van Henk Dissel. Je kent hem van Een Bom. En dit is Waterpas.

0: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
1: Yes, hij doet het.
2: Ja hoor, dat kan zeker.
0: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers. Praxis.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
3: Honor the craving.
4: Domino's.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
10: Klopt, minstens 2 dagen per week.
9: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
9: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
9: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
11: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
12: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine, zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika, zo knapperig en fris zoet, nu 1 per 1 gratis.
13: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
14: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
15: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
18: Dat zeg ik.
19: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een actie van de Israëlische marine is zojuist een Nederlandse activiste van een hulpschip voor Gaza opgepakt. Ze sloeg eerder al groot alarm toen ze de militairen zag aankomen. De marine greep gisteren ook al in en daarbij werden 2 Nederlanders van boord gehaald. Er zijn grote zorgen over hun gezondheid. In Groot-Brittannië is Married at First Sight van Channel 4 in opspraak na verhalen over seksueel misbruik. De zaak kwam aan het rollen toen 2 vrouwen vertelden dat ze verkracht waren door de mannen met wie ze net getrouwd waren. De seizoenen waarin zij zaten stonden nog op internet, maar zijn nu weggehaald. In Estland heeft een NAVO-toestel een drone uit de lucht geschoten. Het is waarschijnlijk een afzwaaier uit Oekraïne. Het is voor het eerst dat er een drone wordt neergehaald boven een NAVO-grondgebied. Vermoed wordt dat de drone uit koers is geraakt. Het signaal zou zijn verstoord door Rusland. En uitsupporters van Willem II mogen zaterdag definitief niet bij de finale van de play-offs in Volendam zijn. Uitsupporters van Groningen mogen dat overmorgen wel als hun club daar tegen Ajax speelt. De burgemeester wilde eigenlijk alle uitsupporters weghouden uit Volendam nadat er afgelopen weekend rellen uitbraken. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Er staat weinig wind en het is 13 tot 17 graden. Morgen buien met hier en daar een klap onweer. Het wordt dan maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: 100% het nieuwe Radio Noordzee.

100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: gezelligheid met een zachte G. Guus Meeuwis en Van Gant, je hoorde Ik wil met je lachen hier bij Radio Noordzee. En over lachen en gezelligheid gesproken. Zometeen na 4 uur is het weer tijd voor de allerleukste middagshow van Nederland. Hier bij Radio Noordzee. Wat een middag met René Verkerk. Met daarin ook vandaag weer jouw kans om misschien wel richting de Turkse zon te gaan. Laten we eens even polsen bij René Verkerk wat er verder allemaal gaat gebeuren. René, goedemiddag.
1: Hey Lucky, goedemiddag. Ja, deze week maak je inderdaad kans om mee te gaan op muziekreis. Het is de jubileumeditie in de eerste week van november. We zijn benieuwd wie vandaag de dagwinnaar gaat worden. Een heleboel artiesten reizen ook af naar het Turkse Alanya. Waaronder Jeffrey Parmentier. De man heeft meer longinhoud dan een gemiddelde duikboot met zijn trompet. Hij komt vanmiddag alvast eventjes laten horen hoe gezellig hij is en hoeveel zin hij heeft in de muziekreis. Vanaf 4 uur op Radio Noordzee, wat een middag.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Een bijzondere fotoshoot voor Umberto Tan. Hij staat samen met zijn zoon Benjamin superfit op de cover van Men's Health. Op Instagram deelt de presentator beelden van de covershoot. Super trots op mijn zoon en ook geweldig om het samen met hem gedaan te kunnen hebben, schrijft hij. Bij de start woog Umberto 92 kilo en binnen 9 weken was dat 85 kilo, dus 7 kilo eraf. De 18-jarige Benjamin hoefde overigens niet lang na te denken over deze uitdaging. Met mijn vader op de cover staan, ja, dat wilde ik meteen doen, hoe tof is dat? En Anouk Smulders deelt verdrietig nieuws. Ze laat op Instagram weten dat zij en haar man Edwin na 12 jaar afscheid hebben moeten nemen van hun geliefde hond Scoop. En dan moeten wij je echt laten gaan, schrijft Anouk. Bij een reeks foto's van hun trouwe viervoeter. Dag tophond, dag lieve grote vriend. Dag lekker speklapje van ons. Dag plonskont, dag allerliefste Scoop. We zijn er allemaal kapot van. En gelukkig leuk nieuws voor alle fans van de serie De Tata's, want er komt een tweede seizoen. Onder meer Najib Amali en Remy Bonjasky zijn te zien in de nieuwe reeks. Dat heeft Prime Video vandaag bekendgemaakt. De serie gaat over de familie Kamp uit de populaire filmreeks De Tata's. In het tweede seizoen probeert ieder gezinslid zijn eigen pad te vinden. Het tweede seizoen is vanaf 11 juni te zien.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

Het origineel uiteraard van Doe Maar. En Tim Immers deed zijn ding met Liever Dan Lief, hoorde je bij Radio Noordzee op dinsdagmiddag onderweg naar de betere helft van de week en ook richting die heerlijke zomerse temperaturen. En iemand bij wie de zon eigenlijk altijd lijkt te schijnen, al is het maar omdat zijn pakken zoveel licht geven, is Gerard Joling. Zijn nieuwste hoor je nu niet voor één keer.

0: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten.
3: Ja, dus. Aldi.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
6: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Direct.
10: Chef Special.
9: Jan Smit.
10: La Fuente.
9: Eada Borsato.
10: Hanna May. Mara Julia.
9: En Yves Berendsen.
10: Staan zaterdag 6 juni op Live in Hoorn. Koop nu je kaarten op liveinhoorn.nl.
9: Zorg dat je erbij bent.
11: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
12: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
11: Bestel je OBU op netlink.nl.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je...
15: Vliegtickets.nl.
14: Vertrouwd sinds 1999.
16: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
17: Dat zeg ik.
14: Vertrouwd sinds 1999.
18: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
19: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat. Vind je bij Roka.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
14: 200%

0: Simon Keizer bij Radio Noordzee hoorde je Ik heb gedanst. En uiteraard zong Simon vroeger met Nick. Mocht je denken, nu ze uit elkaar zijn, zingen ze dan nooit meer een duet? Zowel Nick als Simon niet. Zingen ze alleen nog maar in hun eentje? Nou, zeker niet. Luister even. Simon Keizer heeft namelijk een nieuwe zangpartner gevonden. Hoorden we onlangs op Instagram.
1: Hey Joa, ben je er klaar voor?
2: Ja.
1: Hoe zou het nu?
2: Gaan!
1: Ik zou het niet
2: weten!
1: Ik wou je ver...
2: Geven.
1: Maar geloof me, je bent nooit ver...
2: Geven.
0: Ja, mooi zeg. Ik hoor het al. De muzikale opvolging in Volendam is geregeld. Je hoorde Simon Keizer bij Radio Noordzee. Zometeen Russo en Emma Heesters. En dit is I.O.

0: vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in met Estelle Cruijff en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek, live optredens en het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Cruijff en De Mol.
2: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.

Numidia bij Radio Noordzee. Je hoorde Ik Bleef Geloven. En onlangs zong zij dit liedje nog live in de middagshow van Radio Noordzee. Was echt geweldig. Een 10 met een griffel. Dat de interview is terug te kijken op Radio Noordzee.

0: maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trek.

0: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
3: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Ja, voordat ik hier manager werd,

0: Oh. Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroe.nl.
2: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30 de tv-première van de nieuwste Fast and the Furious film, Fast X. Natuurlijk bij Veronica.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 118 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Helemaal los bij Ethos.
7: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea. 2+3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: Autotaalglas zit echt overal.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
13: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Ik kan niet werken vandaag.
16: Waar heb je last van?
15: Koorts. Oranje koorts.
17: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
18: Radio Noordzee.
19: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De politie deed vanmorgen invallen in Tilburg en Oosterwijk in een groot drugsonderzoek en daarbij zijn 9 mensen opgepakt. Ze worden nu verhoord. Er zijn ook allerlei spullen in beslag genomen, zoals auto's. De invallen waren in verschillende gebouwen en dat deed de politie met zeker 200 man. Bij het vragenuurtje in de Tweede Kamer ging het over de zwaar mishandelde kinderen uit het Groningse Stadskanaal, maar echte antwoorden kwamen er niet. Ook niet van CDA-minister Mirjam Sterk van Jeugd. Zij vroeg zich af waarom het zo lang heeft geduurd voordat er werd ingegrepen. Ze probeert dat nu uit te zoeken. Het OM eist 2 jaar jeugdgevangenis voor de jongen die vorig jaar de 17-jarige Rivaldo doodschoot in Amsterdam-Zuidoost. Rivaldo had ruzie gekregen met de vermoedelijke schutter van 16 over een gestolen ketting. De eis is de hoogst mogelijke straf voor een minderjarige. De noodverordening in Loosdrecht is verlengd tot overmorgen. Het is al weken onrustig in Loosdrecht door protesten tegen de opvang van asielzoekers. De gemeente Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, zegt dat de dreiging niet is afgenomen. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Er staat weinig wind en het is 13 tot 17 graden. Morgen buien met hier en daar een klap onweer. Het wordt dan maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Radio Noordzee, verkeer.
21: Met de 41 vertragingen, dit zijn de 3 belangrijkste. De A2 Maarsen Den Bosch voor Everdingen, de parallelbaan. Daar is je vertraging 41 minuten. De A9 Amstelveen Alkmaar voor Akersloot. Daar staat een auto met pech, je vertraging 50 minuten. En de laatste van dit moment is de A27 Almere Gorkum voor Houten. Daar heb je 34 minuten vertraging.
19: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is het nieuwe Radio Noordzee.

0: zijn Bente en Bluff bij Radio Noordzee. En hoe hou ik dit vast? Was dat Kobus die zich...
1: Ja, dat was Kobus en Pols, was dat.
0: Oh jongens, kijk eens even wat een goede opstelling in één keer.
2: Ja, Menno, sterrenteam.
0: Menno is natuurlijk even een weekje vrij. Maar we hebben vandaag Luc bereid gevonden om even te blijven zitten. Om jou zometeen toch even een klein raadsel voor te houden, Luc.
1: Vind ik wel een eer, moet ik zeggen.
0: Vind ik dus ook heel leuk.
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd of jij hem zometeen gaat oplossen.
1: Ik ook.
0: Ja, en verder zijn wij natuurlijk niet de mannen die jou ontzettend zenuwachtig willen maken. Maar ook vandaag maak je weer kans om de dagwinnaar te worden. En de grote vraag is dan uiteindelijk wie of wie sturen wij komende vrijdag op reis. En wel op muziekreis naar het Turkse Alanya. Want dat is wat er aan zit te komen natuurlijk.
2: Ja, en daar wil je mee meegaan.
0: Ja,
2: dat is echt fantastisch.
0: Komende week laten we je alvast even kennis maken met wat entertainment ook zeg maar in die eerste week van november in Turkije aanwezig. En vandaag de man die altijd hoog van de toren blaast. Jeffrey Parmentier is vandaag.
2: Ik heb echt zin in.
0: Ja, vind ik leuk.

0: natuurlijk op voor een warm Pinksterweekend. Dat schijnt zo te zijn dat het 28 graden gaat worden na donderdag. Dus dat is...
1: Oh, het wordt een hele warme heilige geest die uitgestort.
0: Nou, ja, dat mag je wel zeggen, ja, inderdaad. Want we vieren natuurlijk dat die heilige geest werd uitgestort. Terwijl het hopen dat onze lieve heer een goede all-risk-verzekering had.
2: Wat dan?
0: Ja, voor de waterschade, zeg maar. Dus,
2: oh!
0: Dat kan natuurlijk altijd misgaan, natuurlijk. Maar ja, het is wel mooi dat daarna in één keer iedereen elkaar verstond. Hè. Dat was natuurlijk een logisch gevolg na het uitstorten van de Heilige Geest.
1: Dat iedereen elkaar verstond?
0: Ja, maar iedereen sprak ineens allerlei talen.
1: Nee, dat was bij de Toren van Babel.
0: Nee, dat was hier ook. Zoek maar op.
1: Okay.
0: Ja, eigenlijk was de Heilige Geest was eigenlijk officieel de allereerste versie van Google Translate. Dat is. zo is het wel.
2: Dan kun je hem straks ook even inzetten voor de quiz.
0: Ja, maar ik heb het er even in verdiept.
1: Ja, je bent aardig bij de Pinksteren.
0: Want, we weten eigenlijk natuurlijk nooit goed wat we vieren. Ja, we weten, tweede Pinksterdag zijn we vrij. Maar dat is. Daar houdt de kennis in principe normaal gesproken wel op. En daarna hebben we 7 maanden geen officiële vrije dag meer, natuurlijk.
2: Echt niet?
0: Tot de kerst.
1: Is dat zo?
0: Oh. Ja.
1: We hebben toch Sinterklaas nog?
0: Nee, dat is geen officiële vrije dag.
1: Nee? Oh nee. Lekker komen.
0: Jij gelooft ook in sprookjes zeker, of niet?
1: Nou.
0: Hey Lucie, nu is het zo dat er in Bergen op Zoom ongelooflijk veel paniek is op dit moment.
1: Oh, wat dan?
0: Allerlei duiven veroorzaken te veel overlast in de binnenstad. Ze doen daar de hele dag hun grote baal en ze maken gigaveel lawaai. En met name de ondernemers in het gebied ervaren natuurlijk ongelooflijk veel overlast. De vogels blijven daar een beetje rondhangen, omdat ze natuurlijk ook gevoerd worden door bezoekers in de stad. En ondanks een nieuw bord waarop staat dat het voeren verboden is, ja, blijft het gebeuren. En boa's die gaan nu de komende tijd strenger handhaven in het mooie Bergen op Zoom.
1: Okay. Dus
0: dat is wat er aan de hand is. Hoe herken je een hele rijke duif?
1: Hoe herken je een hele rijke
0: duif?
1: Die roept heel hard de doekoe.
0: Hoe is het mogelijk?

0: Ja, even denk je, hij komt met drie bodyguards het podium op. Maar dat zijn de mannen van Replay waar hij het samen mee heeft gedaan. Gordon en Me Love You is deze week de belangrijkste tune op Radio Noordzee. Dat is de Hollandse hitflits namelijk. We belden hem, Lucky. Afgelopen vrijdag even op om het goede nieuws met hem te delen.
1: Jullie belden Gordon zomaar even op?
0: We belden hem zomaar even. We belden hem wel wakker. Dat was namelijk 's middags om kwart over vijf
1: of zo. Hij houdt vroeg op met zijn radioprogramma.
0: Ja, hoe zei hij het ook alweer? Die grafochtend zijn.

0: bericht wat ik toevallig nu voor me heb staan... en waarvoor ik ook iemand ga bellen in Hoe gaat het met u?
1: Ja.
0: Het blijkt namelijk dat als er een grote oorlog zou uitbreken... aan de oostgrens van Europa... dan kan ons Nederlands leger snel zonder brandstof komen te zitten.
1: Oh, dat is lastig. Ja, je kan natuurlijk nog voorstellen bij de vijand om te carpoolen... maar dat is denk ik
0: dat is niet
1: de normale gang van zaken. Natuurlijk.
0: Wordt voor gewaarschuwd door een Haagse denktank. Ik ook, lijkt mij erg verstandig ook om dit in de krant te zetten.
1: Ja, maar goed. Goed een denktank.
0: Dat is natuurlijk wel mooi. Ja, natuurlijk, als die vol zit wel. Vooral als er meerdere aanvallen en tegenslagen tegelijk komen. Sabotage van de havens, cyberaanvallen en dat soort dingen. Dan kunnen de tekorten snel oplopen. Wat ik niet wist is dat moderne gevechtsvliegtuigen... die verbruiken echt enorme hoeveelheden kerosine.
1: Oh.
0: Een F-35 gebruikt, let op, tijdens een trainingsuur... duizenden liters vliegtuigbrandstof. Ja. En als er een gevechtsoperatie is... dan loopt dat verbruik natuurlijk nog veel verder op. Tenminste, ligt eraan hoe snel die neergeschoten wordt.
1: Dat is natuurlijk
2: wel
1: zo.
2: Wel over air miles.
0: Met dat nieuws in mijn achterhoofd belde ik iemand met een toepasselijke naam.
3: Kobus belt je zomaar even op.
4: Jo, goedemiddag.
0: Goedemiddag, spreek ik met Major.
4: Klopt, ja.
0: Ja, goeiedag met Kobus Boscha, Radio Noordzee.
4: Hoi, hallo.
0: Zou ik u een korte vraag mogen stellen?
4: Ja hoor.
0: Hoe gaat het met u?
4: Prima, prima.
0: Gaat dat ook echt zo prima of is dat gewoon om er vanaf te komen?
4: Nee hoor.
0: Helemaal geen wensen meer?
4: Nee, gewoon gezond blijven, blijven ademen. Ja, anders dan red je het niet meer, hè?
0: Nee. Klopt, moet een beetje positief blijven kijken natuurlijk, hè?
4: Dat doe ik mijn hele leven al, ja.
0: Nou, dat is goed om te horen. Ik zal ook even vertellen waarom ik nou juist aan u deze vraag stel. Ik bel elke dag altijd een willekeurig iemand om te vragen hoe het ermee gaat. Alleen bel ik altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag.
4: Major.
0: Ja, nou, het blijkt namelijk zo te zijn dat als er een grote oorlog zou uitbreken... dan heeft ons leger te weinig benzine.
4: Vervelend, ja.
0: Ik denk, bel even met de majoor.
4: Ja, dan moeten ze maar op de fiets er naartoe. Die jongens zijn goed getraind, toch, of niet?
0: Ja, nou, dat laten we dat hopen. Ik bedoel, het laatste wat ik van het leger heb vernomen... is dat ze de hei in de brand steken.
4: Ja, dat is niet zo slim, hè. Nee, met droog weer oefeningen doen waar ook het vuur bij loskomt.
0: Ja, is inderdaad niet handig. Ja, het blijkt in het nieuws vandaag als er een oorlog uit zou breken... hebben we te weinig benzine, we hebben te weinig kerosine voor de vliegtuigen... en ook de diesel hebben we niet genoeg van voor de tanks.
4: Ja, ik denk dat het met het land niet helemaal goed georganiseerd is allemaal.
0: Zou u denken?
4: Ja, meneer Jetten was lekker op vakantie. Oh nee, mag ik niet zeggen. Bij de warme eilanden, de ABC-eilanden.
0: Ja, nou, dat is niet het enige waar onze Jetten naartoe gevlogen is de afgelopen maanden. Hij heeft het wat dat betreft nogal druk gehad natuurlijk.
4: Ja, ja.
0: In maart ging hij naar Brussel, Kiev, Warschau, Parijs, Italië, Berlijn, Brussel, Helsinki, Washington, Caribbean. Ze noemen hem ook wel Rob Easy Jetten.
4: Alsof er hier niet genoeg te doen is.
0: Voelt u zich nog wel veilig als u hoort dat, dat ons leger eigenlijk geen benzine meer heeft?
4: Ja, ik maak me niet zo heel erg druk. En ik ben al wat ouder en ik ben wel vrij praktisch ingesteld. En ik ga morgen lekker naar Spanje toe. Want ik wil ons grote huis hier verkopen en wat kleiner in Spanje en wat hier ook nog. Dus heb ik altijd een toevluchtshaven. Maar een beetje afwisselen dan. Maar je hoort heel veel mensen die dat van plan zijn.
0: Om te vluchten eigenlijk een beetje.
4: Ja, vluchten is een beetje ver, maar om een beetje relaxed leven te hebben, ja.
0: Het gaat allemaal goed ver met u, heeft eigenlijk niks te klagen. U wil graag een huisje in Spanje en u maakt zich eigenlijk ook niet druk... om het feit dat het leger geen benzine meer heeft.
4: Nee, mensen die klagen, die moeten misschien een stapje harder doen. Niet de verantwoording zoeken bij anderen altijd. Zelf je schouders eronder zetten.
0: Dat is mooie taal voor een majoor.
4: Ja.
0: Ik ga u een fijne dag toewensen en mag ik u tot slot ook nog een knuffel geven?
4: Ja, aardig. Ja, ik vond het een leuk gesprek. En succes.
0: Dag, majoor.

0: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
1: Domino's. Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: gratis. Walrapad Textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram, 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
4: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
5: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Onze showrooms zijn Pinkster maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
6: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: In de loop van de avond wordt het een klein beetje droger. Morgen opnieuw wel buien, maar tussendoor de zon ook en wordt het 19 graden. Ja, en daarna gaat het pas echt de goede kant uit, hè. Het Pinksterweekend wordt echt keiwarm, man. We gaan 29 graden kopen, dus...
8: Lekker hoor.
7: Ja, ik weet niet of jij de korte broek al uit de mottelballen
8: hebt. Ja, ik wou nog een beetje slippers. Bijkleuren. Nee, een beetje bijkleuren nog, is geen gezicht nu.
7: Nee, dit is een beetje, wat is het, er al 90-10 of zo?
8: Ja, gooi het hoofd op.
7: Dus een beetje kleur op de bakken, ze kan geen kwaad.
8: Dat kan geen kwaad, inderdaad.
9: Radio Noordzee, verkeer.
10: Flitsmeister, melder 70, dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Maarsen Den Bosch voor Everdingen, de parallelbaan. Daar is je vertraging 3 kwartier. De A9 Amstelveen Alkmaar voor Uitgeest. Daar is een ongeval gebeurd, je vertraging ruim 1 uur. En de laatste van dit moment is de A12 Arnhem-Utrecht voor Grijshoort. Daar heb je 48 minuten vertraging.
7: Nou, we gaan er maar eens even lekker voor zitten, want hij heeft een allergie voor onzin. En een gouden hart dat hij toch zorgvuldig verbergt.
9: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
7: Met Kobus.
11: Israël heeft 2 journalisten van BNN-VARA opgepakt. Ze zaten op een hulpschip voor Gaza dat door Israël werd tegengehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met ze is en waar ze naartoe zijn gebracht. De veiligheidsmaatregelen in Loosdrecht zijn verlengd tot overmorgen. Het was dagen onrustig rond de opvang van asielzoekers. En die dreiging is nog steeds niet weg, aldus Loosdrecht. En een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het luchtalarm blijft. Dat blijkt uit een rondgang van de Telegraaf. Minister Van Wil wil de sirene afschaffen omdat het systeem is verouderd en het vervangen te duur is.
12: Okay. Het is toch ongelofelijk dat er is geen geld meer voor het systeem of voor de sirene. Nee, we gaan allemaal over op NL Alert. Maar het eerste dat er straks gaat gebeuren in een oorlog is dat ze alle communicatienetwerken plat gaan liggen, waardoor een NL Alert geen enkele zin meer heeft.
7: Ja, hoe zou je iemand moeten waarschuwen dan? We kunnen Jeffrey Parmentier vragen. Die heeft natuurlijk altijd wel natuurlijk het instrument bij zich. Hij ziet toevallig dat je even wat rondtoetert als er wat aan de hand is.
13: Oh, dat kan best hoor.
7: Even keren. Ja, laten we het horen. Kijk, daar ben je er in principe.
8: Ja, dan ben je er in principe natuurlijk.
7: Heb je nog wat te doen de komende 20 jaar?
13: Ja, eigenlijk niet.
7: Eerste maanden van de maand.
13: Een soort menselijke Amber Alert zit hier.
7: Ongelooflijk. Ja, wat Jonathan zegt, dus ook voor de oudere mensen. Er zijn heel veel oudere mensen nog steeds. Die hebben niet eens een mobiele telefoon.
8: Nee.
7: En er zijn ook mensen die zetten hun mobiele telefoon een groot gedeelte van de dag uit. Dus ja. Het is... Maar goed, ik heb begrepen dat de Kamer het niet wil. Het kabinet wil het wel. Dus het zal er uiteindelijk dan ook wel niet komen.
8: Nee, dat is toch vaak een logisch gevolg natuurlijk.
7: Zou je denken. Dus,
8: wat viel jou nog meer op in al het Hollandse nieuws vandaag?
7: Nou, dit komt toevallig uit Rome, dus niet echt Nederlands. Maar ik ben zelf toevallig in Rome geweest, dus ik kom me daar een beetje een beeld bij vormen. Een 30-jarige toerist uit Nieuw-Zeeland, die heeft in Rome voor grote ophef gezorgd. Hij ging met zijn kleren aan, moet ik er wel bij zeggen. Wandelde de Trevi-fontein in. Ja. Nou, dat mag daar absoluut niet, dus hij is daar met spoed uitgehaald. Hij heeft er een boete van €500 aan overgehouden, gearresteerd. En hij is ook niet meer welkom in Rome.
8: Oh.
7: Maar wat mij nu opvalt, geval viel. Vlak daarna was er een gigantische massale vechtpartij daar rond die Trevi Fortuyn. Had hij overigens niks mee te maken. Maar een aantal oplichtersbendes die met elkaar op de vuist gingen. Dus echt een gigantische massale vechtpartij. Let op, daar is niemand opgepakt.
13: Oh.
7: Geen boetes. Nee. En ze zijn allemaal nog steeds welkom in Rome.
13: Ja, dat is toch de omgekeerde wereld?
7: Dat is toch de omgekeerde wereld?
13: Ja. Maar het schijnt zo te zijn. Vroeger mocht je daar gewoon bij die fontein even een kijkje nemen.
7: €2 nu.
13: Ja, je moet tegenwoordig moet je dus entree betalen om te kijken. Dus eigenlijk is het de entree-fontein geworden.

reis met artiesten die meegaan op muziekreis. En vandaag aanwezig in het huis van de Hollandse hits, de man die meer longinhoud heeft dan een gemiddelde duikboot. Met een glimmend stuk koper en een glimlach waar zelfs de zon jaloers op is. Hij is dat levende bewijs dat je met hard blazen heel ver kunt komen in het leven. Is eigenlijk wel zo energiek dat zijn show eigenlijk onder de

0: Ik heb vorige week even een show van jou bekeken op een plek waar we allebei moesten zijn.
1: Ja, dat was wel gezellig.
0: Ja, dat was echt, echt top. Ik vind het echt zo tof om te zien wat jij doet.
1: Oh, wat lief.
0: Ja, dat is eigenlijk min of meer ontstaan in de coronatijd. Hè? Dat je gewoon mensen op de een of andere manier een plezier wilde doen. Hè?
1: Ja, ik ging ouderen vermaken.
0: Ja.
1: Ik dacht, dat was leuk, joh. Beetje tulp uit Amsterdam en zo. Je kon toch niet draaien als DJ op feestjes. Ik denk, nou,
0: ja.
1: Weet je, waarom ook niet?
0: Ouderen vermaken is eigenlijk hetzelfde als wat je nu doet.
2: Ja, maar dat zeggen.
1: Daarom kom ik hier ook. Vind ik gezellig.
0: Ja. Hey, maar leuk, maar jij gaat dus ook mee naar het Long Beach Resort.
1: Ja, dat klopt.
0: Daar was je vorig jaar voor de eerste keer.
1: Ja.
0: Als wij

0: merken bij jou.
1: Oké, maar dat is goed dat ik dat even weet. Jeff, luister, we krijgen 20 kilo bagage mee. Hoeveel kilo daarvan bestaat uit puur koperpoets voor je trompet?
0: Niet zoveel.
1: Niet zoveel.
0: Bijna alles bestaat uit de kleding van mijn vriendin.
1: Gaat die ook mee?
0: Die gaat ook mee.
1: Echt gezellig.
0: Ja, ik moet er wel €1000 voor geven, maar gaat ze mee.
1: Gaat ze mee?
0: Nee, ze vindt het prachtig.
1: Naast jouw vriendin gaan er natuurlijk echt, nou ja, bijna 100 artiesten mee, volgens mij. Tijdens de jubileumeditie, wie van je collega-artiesten denk jij dat als eerste klaagt als jij 's morgens om 8 uur op je balkon staat te oefenen? Wie zou dat kunnen zijn, denk jij?
0: Zo, nou, ik denk Jeroen van Zelst.
1: Ja?
0: Die naam kwam erg snel in me op.
1: Ja. Terwijl die eigenlijk wel bekend staat als de Brabantse gezelligheid.
0: Hij vindt het prachtig. Ik denk dat überhaupt niemand klaagt, maar ik denk dat hij de eerste is die zijn mond opentrekt.
1: Ja.
0: Ja, iemand die echt klaagt.
1: Ja, wie zou echt klagen zonder dat we roddelen?
0: Noem er eens een paar.
1: Ja, ik dacht misschien zou... Alex klaagt.
2: Nee, Alex, gezelligheid toch.
3: Jan Biggel.
1: Die klaagt zelf te blaren
0: in de ochtend.
3: Wendy van Hout.
1: Ja, die zou misschien, omdat Peter dan nog slaapt
0: dat,
1: of zo.
0: Ja, dat denk ik dat wel.
3: Dat loopt niet goed af.
0: Arjan Oostrom, denk ik ook wel.
1: Oh ja, tuurlijk ja. Ja, die zou ook nog kunnen.
0: En ik denk dat Poe Benny mee gaat zingen.
1: Ja, nou, we gaan het gewoon uittesten op een goede ochtend. Als we om 6 uur gaan we bij jou op het balkon, want we zijn natuurlijk hartstikke nuchter.
0: Maar
1: even lekker toe.
0: Even eerlijk, hè? Hoe zou jij reageren?
1: Ja, ik zou het leuk vinden.
0: Dat zeg je nu.
1: Ja,
0: neem we dit op?
1: Ja, nee, ja, zeker. Ik zou het leuk vinden. Nou ja, wie gaat er nog meer mee op reis? Dat is belangrijk. Als eerste moet je ervoor zorgen vandaag dat je de dagwinnaar wordt. We hebben de Turkse zanger Amar bereid gevonden om wat dingetjes in te spreken. En jij moet dan fungeren als, zeg maar, als menselijke Google Translate.
3: Ja.
1: Luister goed, dit is waar het vandaag over gaat.
4: Bugün plaja mı yoksa Luna Park'a mı gidiyoruz?
5: Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije.
1: Ja, ja. Wat zegt Amar hier? Ik zal het nog één keer laten horen voor de zekerheid.
4: Bugün plaja mı yoksa Luna Park'a mı
1: gidiyoruz? Oké, ja. Bugün plaja mı yoksa Luna Park'a mı gidiyoruz? Als ik het zo...
2: Ik moet eerlijk zeggen, jij hebt een goede Turkse uitspraak in je.
1: Dat dacht ik ook, jongen.
2: Ja, lang niet gek.
1: Zegt Amar hier A, gaan we naar het strand of gaan we naar de kermis? Denk jij, nee, wacht even, dat is hem niet. Dan kan het B zijn, doe mij maar 14 graden en regen in Nederland. Dat zou ook nog gunnen. Of is het antwoord C, ik eet liever een kroket dan een behoorlijke, dikke, Turkse donnerkebab. Een van deze drie mogelijkheden is goed. De vraag is aan jou, ja, welke is het? Ik laat nog één keer Amar horen.
4: Bugün plaja mı yoksa Luna Park'a mı gidiyoruz?
1: Laat me weten in de Radio Noordzee-app. Op radionoordzee.nl klik je op de button stuur bericht. Dan komt het automatisch bij ons in de studio. A, B of C. Over een uurtje ongeveer gaan we met Jeffrey erbij de nieuwe dag weer naar bekendmaken.
2: Zeker.
1: En natuurlijk de drie J's. Daar heb jij onlangs een track mee gemaakt. Zometeen nog even leuk draaien. Het wiegelied heb je een nieuw leven in

0: fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
3: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterren-slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Hey jij daar, het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel €450 korting.
8: Dus heb jij ook zo zin in een vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
7: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
9: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: Heb jij ook zo zin in een vakantie?
7: Prijsvrij vakanties.
10: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
14: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
13: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
15: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
17: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar €0,99. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
18: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
21: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
22: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
23: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnen.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Israël heeft opnieuw schepen tegengehouden die hulp wilden brengen naar Gaza. En daarbij zijn 3 Nederlanders opgepakt. Een activiste en 2 journalisten van BNNVARA. Die waren aan boord om verslag te doen van de missie. Het is niet duidelijk hoe het met ze is en waar ze naartoe worden gebracht. Er moet een alternatief systeem komen om het luchtalarm te vervangen, zegt minister Van Weel. Hoe dat systeem eruit komt te zien weet hij nog niet. Van Weel wil de huidige sirene in 2028 afschaffen. Een meerderheid in de Tweede Kamer ziet dat in ieder geval niet zitten, meldt de Telegraaf. In Haarlem is een grote zoekactie aan de gang, meldt NH Nieuws. Er wordt gezocht naar een vermist meisje van 13. Misschien ligt ze in het water. Een school in de buurt heeft een deel van de leerlingen naar huis gestuurd. De eindexamens konden gewoon doorgaan. En de bondscoach van Portugal heeft Cristiano Ronaldo geselecteerd voor het WK voetbal. Dat betekent dat hij voor de 6e keer van de partij is en dat is een record. Het is niet zeker of hij de enige zal zijn. De Argentijn Lionel Messi komt namelijk ook op 6 als hij naar het WK gaat. Het toernooi begint over iets meer dan 3 weken. Het is bewolkt en vanuit het westen regent het. Er staat weinig wind en het is 13 tot 17 graden. Morgen buien met hier en daar een klap onweer. Het wordt dan maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Flitsmeister meldt 83 vertragingen. Dit zijn de grootste. Begin op de A2 Maarsen en Bosch voor Everdingen. De parallelbaan, daar is je vertraging 3 kwartier. De A9 Amstelveen Alkmaar voor Heemskerk 56 minuten. De A27 Almere-Gorkum voor Houten. Daar staat een auto met pech, je vertraging 45 minuten. En de laatste van dit moment is de A4. Den Haag-Rotterdam voor Schipluiden. Daar is je vertraging 12 minuten.
0: 100% puur.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Thomas, dat zal me niet verbazen als jij met Mona Lisa nog in MAVO 3 hebt...
2: Ik zal je nog sterker vertellen. Die glimlach op dat schilderij, dat is omdat ik een goede grap vertelde.
3: Radio Noordzee. Wat een middag. René Verkerk. Oh, mooi. Robert van Emers bij
1: Radio Noordzee in de middagshow. En Mona Lisa... De week dat Turkije centraal staat in de radioshow, Alanya... en het reusachtige Long Beach Resort... horen wij de absolute favorieten van de Turkse Riviera. Moet je even nagaan. Het terrein beslaat maar liefst 93.000 vierkante meter. Nou, Jeffrey Parmentier was vorig jaar al mee op muziekreis. Is het echt zo groot, ja?
4: Ja, het is oprecht groot. Wow. Ik was gewoon verdwaald.
2: Ja, maar dat doe je makkelijk daar, hè?
4: Ja, echt.
1: Het zou echt leuk zijn als we jou kunnen verleiden... om even antwoord te geven op de vraag van Amar. Wie weet ben jij komende vrijdag de absolute winnaar... en dan ga je gewoon gezellig mee. En ja, natuurlijk naast feesten met de leukste Nederlandse artiesten... is er die week ook een veerkampjes bingo. Dat is ook leuk, hè?
2: Ja, zeker.
1: Darten met Koos Tompé.
2: Oh.
1: En ja, deze middagshow komt ook daar vandaan. Dus dat is
2: leuk.
1: Kun je dus de radio van dichtbij meemaken. En een heleboel artiesten, waaronder dus... onze Jeffrey Parmentier, die vandaag al even te gast is. Jeff, jij hebt op TikTok, hè, doe jij echt de meeste gekke dingen. Je hebt zitten blazen in pudding, twee trompetten tegelijk... getoeterd in een achtbaan. Staat er nog sowieso iets op jouw bucketlist waarvan je zegt... nou, dat moet ze nog absoluut een keer gedaan hebben of zo?
4: Nou, ik heb nog best wel veel dingen op een lijstje staan... wat me sowieso leuk lijkt. Maar niet echt direct een bucketlist dingetje of zo.
1: Nee?
4: Ik zit even na te denken, maar...
1: Ja, zullen we in Turkije even iets verzinnen waarbij je denkt... nou, dat heeft een normaal mens nog nooit gedaan?
4: Ja, is goed.
1: Je bent volgens mij ook wel eens een keer toeterend van de glijbaan af geweest, toch?
4: Ja. En vorig jaar met Jan Biggel in een parasail ding gaan hangen.
2: Ook van het dingetje ook een beetje scheef hebben gehangen?
4: Ik had geen keus, nee.
1: Geen keus.
4: Hij zegt, hij is al geregeld. Nou,
1: is dat leuk, hè? Nou, we gaan iets ludieks bedenken. En we trekken tegen die tijd wel even aan de bel.
4: Maar dan ga je wel mee, hè? Dan doen we het samen.
1: We gaan mee, nee. We zijn overal voor in, hè?
4: Op een kameel of zo?
2: Ook leuk.
1: Op een kameel, maakt niet uit. Je gaat sowieso viral met de filmpjes... waarin je dus willekeurige mensen... zoals mensen van de politie onthaalt met live muziek. Het zijn echt iconische beelden om te zien. Echt leuk. Wat is de spannendste actie die je ooit hebt gedaan... waarvan je achteraf dacht... dat had ook anders af kunnen lopen.
4: Ja, met Jan Biggel in de parasail.
1: Ja, dat had jouw laatste actie kunnen zijn, jongen.
4: Nou echt, ik had mijn trompet met mijn tie-rips om mijn hand heen gehaald.
1: Ja.
4: En hij zat te bengelen met zijn voeten. Ja, als je nu valt, dan ben je klaar. Ja,
1: klaar,
4: Jan.
1: Ja.
2: Dat is lekker als je op 70 meter hoog
4: kan. Ja, niet normaal. Ik scheet in mijn broek.
1: Hey, en dan de video's met een waslijst aan BN'ers. Frans Bauer, Emma Heesters, wie vergeet ik? Bram Krikke. Allerlei grootheden die we online zien tegenwoordig. Met wie zou je nog een keer een echte straatvideo willen maken? Heb je iemand waarvan je denkt, nou, dat is bijna onmogelijk... maar ik zou het heel graag willen?
4: Nou ja, ik denk toch dat ik dan... iets groter dan Nederland gaan, dan denk ik toch gelijk aan Adele of aan Ed Sheeran of zo.
2: Ja.
4: Dat zou wel heel vet zijn.
1: Kijk, je blaast natuurlijk nu vooral heel veel mee op mensen die uit ons land komen. Maar internationaal zou jij natuurlijk met je trompet ook helemaal niet misstaan of zo.
4: Nou ja, wellicht. Weet je, ja, muziek is internationaal.
1: Ja.
2: Dat is de taal die iedereen verstaat.
4: Ja, precies.
2: Ja.
4: Dat zeg je mooi, die woorden zocht ik.
1: Kortom, we gaan nog veel van je horen in de toekomst.
4: Ik hoop het.
1: Ja. We gaan zo meteen komen, dus ik ga zo met jou en ook met jou, met Jonathan...
2: Quizje,
1: ga ik zo meteen even de trompettenquiz spelen over een minuut of 8, 9. Dus ik ben benieuwd of jullie een beetje opgelet hebben.
2: Ja.
1: Wanneer was het? Ik denk een maand of 7, 8 geleden... heb je samen met de jongens uit Volendam... de Drieërs, het wiegelied 2.0 nieuw leven ingeblazen.
4: Ja, is nog korter. Februari was het.
1: Zo leuk.
4: Ja, thanks. Het was superleuk ook. Ja. Leuke samenwerking.
1: Oké, kun je even... Heb je de trompet bij de hand? Of?
4: Jawel.
1: Kun je even begin live doen? Dan doe even begin. Ja, dan gaan we zo verder.

0: Van For Fun, die destijds in de jaren 90 met z'n allen in die soaps zaten. Levenslang, mensen.
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
2: Was dat met Vincent Kersanovic? Die zat er ook in.
0: Onder andere Jimmy Geduld, volgens mij.
3: Oh ja, Jimmy Geduld, inderdaad. Ja.
0: Die zaten er ook in. Chris Segers misschien nog wel?
2: Ja, Chris zat er ook in.
0: Er is er nog één.
3: Michiel de Zeeuw.
0: Oh, Michiel de Zeeuw.
3: Zat er ook bij.
0: Zat er ook nog bij. Nou, dan hebben we het hele circus weer compleet. Wordt deze week dagwinnaar. En wie weet word je aankomende vrijdag wel verrast met een telefoontje vanuit Hilversum. En ga jij mee op muziekreis? Dat is zo'n beetje de eerste week van november. Vertrek 31 oktober. Ik heb eens even naar het resort zitten kijken. Jullie zeiden net al, Mink en Jeffrey, dat het zo gigantisch groot is.
3: Ja, dat is niet normaal.
0: En om een beetje veilig op het 600 meter lange privéstrand te komen, hoef je eigenlijk helemaal geen drukke weg over te steken, zie ik. Het hotel heeft een soort ondergrondse tunnels die direct onderweg door naar de zee gaan. Naar de strandbars, ook de pier en zo. Nou, lijkt het je leuk om daarbij te zijn. Jouw kans dus dagwinnaar worden als je even onze Amar vertaalt. Luister wat Amar te melden heeft.
4: Bugün plajama yoksa Luna Park'a mı gidiyoruz?
0: Oké, ja, wat zegt hij hier? Is het gaan we naar het strand of naar de kermis? Is het B, doe mij maar 14 graden en regen in Nederland? Of C, ik eet liever een kroket dan een Turkse donner kebab? Drie kanten uit. Ja, het kan drie kanten uit. A, B of C dus. In de app. Vandaag de gast Jeffrey Parmentier, die ook meegaat in de eerste week van november. Gaat heel gezellig worden. We hebben net al een klein beetje kennis met hem gemaakt. Je hebt al wat getoeterd. En dat ga je daar natuurlijk ook zo'n beetje elke dag doen, hè?
5: Ja, zeker.
3: Ik moet jou wel heel eerlijk zeggen, Jeffrey. Je hebt net even de trompet gegeven van, joh, probeer eens even.
5: Ja.
3: En dan, je moet een bepaalde manier moet je blazen met je een beetje zo. Maar ik heb nu al tintelende lippen van 2 seconden op jouw trompet te spelen. Maar heb jij niet dove lippen als je daar 5, 6, 7 dagen lang moet spelen?
5: Ja, dat valt wel mee eigenlijk.
0: Wij hebben net wel gehoord dat jij geen trompet kan spelen.
5: Nee, dit
3: valt ook in het rijtje dingen die ik niet kan.
0: Maar ik vond het wel. Je zet gewoon je lippen om de trompet van.
5: Heel eerlijk, hij krijgt er wel geluid uit.
0: Hij krijgt overal wel geluid uit. Ik zou wel even een hygiënisch doekje om de tuut heen halen zometeen.
3: Ja, ik kan geen afval.
0: Je kunt hem gewoon in de kliko gooien zometeen.
5: Dat kan je doen.
0: Voor de zekerheid. Jongens, ik weet niet of jullie op hebben gelet. Natuurlijk, het gaat over de trompet vanmiddag.
3: Oh ja.
0: Ik heb even een kleine quiz opbeten.
3: Oh jee.
0: Dus wil ik even met jullie spelen. Je kunt er in principe weinig mee winnen. Het is puur voor de eer. Hè? Dus,
3: laat dan maar zitten.
0: Als een trompetist een hele hoge noot blaast, kan de luchtdruk in de mond oplopen tot de luchtdruk van een autoband. Kopen ze waar of niet waar?
3: Hij is niet waar.
0: Is niet waar. Wat denk jij?
3: Ik denk wel waar.
0: Jij denkt wel waar. Wat denk jij, Jeff?
5: Ja, ik denk niet waar.
0: Het is waar.
3: Oh, echt?
0: Het is echt waar. Ja, het is echt waar.
3: Er zitten gewoon 3,8 bar in je mond.
0: Ja. Oké, nog eentje, ja. De grootste functionerende trompet ter wereld werd gebouwd in Indonesië en was maar liefst 32 meter lang en 5 meter breed.
3: Ja, dat zal wel kloppen.
0: Dat klopt, denk je?
3: Ja, ik denk ook waar.
0: Dat is waar ook, ja. Dat klopt. Dat is een behoorlijk ding, denk ik, hè?
5: Dat is een flinke toeter.
0: Dan moet je met 30 man vasthouden, anders komt er geen geluid.
3: De lengte doet er niet toe.
0: De lengte doet er niet toe.
3: Dat hoop ik altijd.
0: Oké, jongens, de laatste.
3: Ja?
0: De waterklep onderaan de trompet is er niet om condenswater af te voeren, maar is oorspronkelijk ontworpen door Franse bakkers. Zij gebruikten de hete adem uit de trompet om het deeg van de croissants sneller te laten rijzen tijdens het spelen.
3: Ja, wat denk je? Niet waar natuurlijk.
5: Nee, niet waar.
0: Ik denk dat het waar is.
3: Ja, dat is waar.
0: Zeker niet waar.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Jeroen van Zelst. De Radio Noordzee Lunch.

0: vijfsterren resort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
0: Ga mee met Thema Travel en Radio Noordzee naar Long Beach voor het grootste muziekfeest onder de Turkse zon. 7 dagen feest, 30 Nederlandstalige topartiesten en 5 sterren luxe. Laat je portemonnee maar thuis, want ieder rondje is gratis. Alle info op muziekreis2026.nl. Boek nu!
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
4: Happy Birthday Movie Park Germany. Vier samen met ons een seizoen lang 30 jaar Hollywood in Germany. Boordevol nieuwigheden, evenementen en verrassingen voor het hele gezin. Laten we beginnen met onze nieuwe Nickelodeon Parade met je helden SpongeBob, Patrick en de Paw Patrol. Koop nu je tickets voor een filmisch jubileum op moviepark.nl.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groei je door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
9: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
12: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Jongens, eten!
15: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Het is 6:03. In de loop van deze avond wordt het een klein beetje droger. Morgen opnieuw buien, tussendoor af en toe de zon. En het wordt ongeveer 19 graden.
20: Radio Noordzee, verkeer.
21: Het is best druk, 94 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Maarsen Den Bosch voor Everdingen, de parallelbaan. Daar is de vertraging bijna 50 minuten. De A5 Hoofddorp Amsterdam voor de Westrandweg. Daar staat een auto met pech, je vertraging 3 kwartier. En de laatste van dit moment is de A27 Almere-Gorkum voor Lunetten. Daar is je vertraging 42 minuten.
19: Daar was onze eigen brombeer met een handleiding van goud. Hij zit helemaal klaar, de stabiele rots in de branding.
20: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
19: Daar is Kobus.
22: Het OM heeft 24 jaar cel geëist tegen de vermoedelijke opdrachtgever van een vergismoord bij Rotterdam. Daarbij kwam een onschuldige man om het leven, terwijl het doelwit eigenlijk een drugscrimineel was. Het slachtoffer werkte in de zorg. In Haarlem wordt gezocht naar een vermist meisje van 13 jaar, meldt NH Nieuws. Er is een grote zoekactie bij het water. Een school in de buurt heeft een deel van de leerlingen naar huis gestuurd. En gemeenten zijn blij met de hulp vanuit het kabinet bij het realiseren van asielopvang. Wel leven er vragen over wat de maatregelen precies inhouden. Dat komt naar voren na een rondgang langs gemeenten waar de afgelopen tijd veel protesten waren vanwege de komst van asielzoekers. Premier Jette kondigde gisteren een vliegend team aan dat gemeenten gaat helpen met maatwerk.
19: Oké, nou, een vliegend team zal hem niet onbekend in de oren klinken.
22: Ik wou net zeggen, dit is ook typisch Jette weer met een vliegend team.
19: Een vliegend team. Met name een vliegend team dat stopt op Bonaire. Dat zal hem wel aanstaan, denk ik.
22: Ik zag ook al dat Geert Wilders gereageerd had van goh, zet maar experts in om de grenzen te sluiten in plaats van dit. Nou goed, we gaan het allemaal afwachten hoe dit gaat aflopen.
19: Zeker.
22: Even wat felicitaties voor de dag van vandaag, 19 mei. Misschien wel leuk om even te vertellen dat Jan Jansen, ik heb echt even opgezocht, ik denk, leeft hij nog?
19: Van de kinderen bedoel je?
22: Nee, Jan Jansen van de wielrenner die de Tour de France won in 1900.
23: Oh, ik dacht ook en de kinderen.
19: Ja.
22: Nee, dat is Jan Jansen en de kinderen. Nee, dat is, ja.
19: Nee, dat is iemand anders. Dit is een wielrenner.
22: Dit is een wielrenner. Bert van Marwijk, 74.
19: Okay.
22: Valentijn Driessen is ook jarig vandaag.
19: Hij is onderweg, hè? Hij is onderweg naar Curaçao.
23: Samen met Raymond Mens in het vliegtuig.
19: En hij gaat daar 2 weken ook zitten. Dus,
24: Nou wordt het toch nog gezellig.
23: Ja, dat is wel een gezelligheid, zie ik.
19: Dat is wel leuk, ja.
22: Als we op de hele historische kalender kijken, zien we dat het vandaag exact 73 jaar geleden was dat een Amerikaanse vrouw als eerste vrouw ter wereld sneller dan het geluid ging.
19: Oh.
22: Ja.
19: Ken je dat nog niet?
23: Voor de Satisfyer was dat?
19: Nou, jongens. Dit is een net programma, hè. Rustig aan.
22: Oh. En de moeder van Marco Borsato, Mary Borsato, die heeft haar bruidsmodezaak in Alkmaar te koop gezet.
19: De Witte Markies.
22: De Witte Markies, inderdaad. In 2025 liet ze al weten dat ze gaat sluiten. 1 januari 2026 gingen de deuren dicht. Maar ze gaat nu de hele hut verkopen. De vraagprijs is €995.000.
19: Oh.
22: Mary zat 47 jaar in dat pand. Ze kocht het in 2003 voor €499.000.
19: Ja.
22: Hypotheek afgesloten van bijna 6 ton.
19: Ja.
22: Het is een aardige bruidszaak. Een totale oppervlakte van 448 vierkante meter. En een gevel van bijna 6 meter breed.
19: Ja.
22: En het pand is geschikt voor horeca, boutique, hotel, woonunits of asielzoekers. Wat
23: hebben ze nu ook iets van uitverkoop dan? Dat je voor een prikje een stoel met de bruidsjurk of zo?
19: Hij was al leeg.
22: Hij was al leeg.
19: Dus wat betreft een mooie hoek hoor in Alkmaar. Hey, maar over Curaçao gesproken. Ook Dickie Advocaat heeft zijn WK-selectie voor wat betreft Curaçao inmiddels bekendgemaakt, zag ik.
23: Oh, toch?
19: En hij heeft erbij gezegd, jongens, ik heb geen zin meer om terug te kijken. En daarmee zal hij doelen op de situatie.
23: Fred Rutte.
19: Rutte natuurlijk.
22: Ja, snap ik.
19: Dat begrijp ik ook wel. Maar ja, als zou hij willen, kan hij met 78 jaar niet eens meer terugkijken. Hè? Die nek zal wel hartstikke vastzitten.

0: wat een mega hit is dat geworden, zegt Justin de Wild, Radio Noordzee in de middagshow. En Cheerio, speel jij hem vaak eigenlijk, Jeffrey, of niet, Cheerio?
1: Ik pak hem tegenwoordig wel mee, ja.
0: Je pakt hem even mee. Ja, hij is toevallig morgen, omdat hij gaat, Justin gaat ook mee naar Turkije. Hij is hier morgen te gast, gaat hij hem ook weer zingen natuurlijk. Misschien leuk als wij hem even kunnen laten horen hoe goed jij hem speelt, Cheerio.
1: Ja, dat is goed.
0: Laat maar zo horen, even gaan we voor.
1: Dat was bijna goed.
0: Oké.
1: Ik moet hem even proberen.
0: We knippen het eruit, hè.

0: Je mag gewoon erin laten, hoor.
1: Keur bezig. Ja, maar laten we het er ook zeker.
2: Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije.
1: Ja, wie al wie gaat er mee? Het is belangrijk dat je elke dag antwoord geeft op de vraag die Amar neerlegt. Je fungeert de hele week als een menselijke Google Translate. Mocht je nou inderdaad die dagwinnaar zijn, dan hebben we sowieso wat moois voor je. Een goodie pakket. Daar zit in een koffiebeker van Radio Noordzee met
3: jouw eigen naam
1: erop. Ja, ja. En een paar heuse sloffen. Hè?
3: En ik kan jou. We zijn als proefpersoon even ze even mogen testen. Ze zijn lekker warm. Je wilt ze nooit meer uitdoen.
1: Hoeveel trompetten verslijt jij per jaar, Jeffrey?
0: Nou, ik doe al 3 jaar met deze.
1: Oké,
3: maar ze zijn best wel duur ook,
1: toch? Ja, moet ik dat zeggen? Wat kost zo'n trompet?
0: Nou, deze is €2200.
1: Zo.
0: En nu wordt een nieuwe trompet gemaakt op maat. Dus dat is wel heel vet.
1: Okay.
0: En die kost 3.500.
3: Okay, dus op maten echt gewoon voor de vingers of voor de klank? Of?
0: Nou ja, want ik kon dingen weglaten op dat ding. En mijn naam wordt erin gegraveerd.
3: Wat vet.
0: Dat is best wel leuk.
3: Ja.
1: Het is wel mooi dat jij zeg maar de trompet weer op de kaart zet. Ook bijvoorbeeld weer voor een nieuwe generatie, weet je wel.
0: Ik hoop het.
1: Ja, dat zou mooi zijn.
4: Wat had je vroeger? André Mos had je vroeger, volgens mij. Hè?
0: En Marty. Ja.
4: En de gebroeders Brouwer, inderdaad.
0: Dat was nog vloeibaar. Dat is wel echt lang geleden. Maar,
1: komt dat bij jouw opa vandaan? Of bij
0: nee, niet eens.
1: Bij je vader?
0: Nee, niet eens. Ik wilde schuiftrompet Piet worden van Sinterklaas. Maar mijn armen waren te kort. Dus ik moest trompet spelen.
1: Dat is toch ook een mooi verhaal.
0: Ja,
1: een mooi verhaal. Hey, kan ik jou nog eventjes om een klein beetje hulp vragen? Omdat we natuurlijk nu, het is 17:15. Dat we even samen met z'n allen even op zoek gaan naar een dagwinnaar. Gisteren was het Marijke. En voor vandaag moeten we nog iemand hebben, hè, natuurlijk. Dus,
0: ja, leuk.
1: Kunnen we iemand bellen, Mink?
3: Ja.
0: Ja.
1: Kijken wie we aan de lijn krijgen.
5: Met mij.
1: En mee.
5: Hi.
1: Met Radio Noordzee, hallo.
5: Hi, hoe is het met jou?
1: Ja, goed, en met jou?
5: Ja, ook hartstikke goed.
1: Ben jij lekker in het autootje, of niet?
5: Ja, we hebben losgelaten.
3: Ach, eindelijk.

0: Het gaat om Ammar. Ammar die stelt iets in het Turks. Dat is dit vanmiddag.
1: Bugün plaja mı yoksa Luna Park'a mı gidiyoruz?
0: Bugün plaja mı yoksa Luna Park'a mı gidiyoruz? Het zou drie dingen kunnen betekenen. Is het A, gaan we naar het strand of naar de kermis? Is het B, doe mij maar 14 graden en regen in Nederland? Of C, ik eet liever een kroket dan een heerlijkse dunner kebab?
2: Ja, ik denk toch wel dat hij vraagt of we naar het strand gaan of naar de kermis. Dat denk ik.
3: Ja. We zijn heel blij dat je mogelijk meegaat. Dat je vrijdag uit de vest kan worden getrokken. Maar we zouden het ook zo leuk vinden dat het antwoord fout was geweest. Dan had Jeffrey namelijk dat hele mooie...
0: Ja, kun je nog even voor de show dan nog even zeggen antwoord B? M-E.
2: Antwoord B misschien dan? Nou ga ik natuurlijk keihard duimen. Duim je met me mee?
0: Ja, we duimen allemaal mee. Maar we hebben geen voorkeur, hè, dat weet je.
2: Dat weet ik.
0: We kunnen duimen voor iedereen en ook voor jou, M-E.
2: Dat is hartstikke goed. Dank je wel daarvoor. Ik ga beginnen met duimen, oké?
0: Doe maar. En wie weet tot vrijdag, hè. Mooie avond.
2: Fijne avond.

0: Aaron Blommaert, Zoe Levi en Tranen van Goud. Is dat een Vlaming, Jonathan, of niet?
1: Ja, Blommaert met A-E-R-T, dat klinkt als een Vlaming, joh. Zal ik eens kijken waar die vandaan is gekomen?
0: Ja, kijk, alleen maar waar die vandaan is gekomen ondertussen. Vinden we altijd wel even leuk om te weten. We zijn natuurlijk wel een klein beetje een internationaal programma aan het worden.
1: Jazeker, Aaron Blommaert is een Belgisch acteur, zanger en presentator. Hij is vooral bekend als leadzanger van de boyband Bobby. Als de Raven de verloren zoon van Lars de Wulf in de familie.
0: Nee, maar dat is prima zo.
1: Uit Aalst.
0: Jeffrey, tof dat je er was, jongen, vandaag.
2: Ja, dankjewel.
0: We geven jou even een aandenken mee. Een mooie koffiebeker waarop staat dat wij het hartstikke leuk vonden dat jij bij ons was vandaag.
2: Alsjeblieft, ik vond het ook echt leuk.
0: Ja, kun je nog eens aan ons denken en wij aan jou. Morgen natuurlijk Justin de Wild met Cheerio. We gaan hem laten horen hoe goed jij dat speelt. Oh. Ja, en natuurlijk het Long Beach Resort, de eerste week van november. Ja, daar gaan we vrolijk verder met waar we nu stoppen, toch? Of niet?
2: Zeker.
0: Dames en heren.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
1: Hebbes.
0: Kijk op ben.nl.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ebed toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Keukenkopers, opgelet. Nu
4: big deals bij Keukenconcurrent.
3: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
2: En ook deze week extra goedkoop. Een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
5: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week shop je jouw deluxe katoenen dekbed vanaf €49 op celesta.nl.
6: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
7: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
10: Yes, hij doet het.
11: Ja hoor, dat kan zeker.
12: Rozer!
9: Oh ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
13: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Vertrouwd sinds 1999.
16: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
17: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de nieuwste Fast and the Furious film, Fast X. Natuurlijk, bij Veronica.
18: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
19: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
20: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 118 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
21: Zoveel money!
20: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
22: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
24: Honda, the power of dreams.
25: Gek op

0: bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. RTL 4 stopt per direct met het uitzenden van de Britse versie van Married at First Sight. Ook is het programma van Videoland gehaald. Er is ophef over het programma omdat meerdere vrouwen zeggen dat ze verkracht zijn door hun man. De zaak heeft geen gevolgen voor de Nederlandse versie van het programma. In Berkel en Roderijs bij Rotterdam werd 12 jaar geleden een onschuldige man doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. En nu is er een straf geëist tegen de vermoedelijke opdrachtgever van de vergismoord. 24 jaar. Het doelwit was eigenlijk een drugscrimineel. Het slachtoffer werkte in de zorg. In Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden, meldt Omroep Brabant. Het gaat onder meer om vogels, knaagdieren, lama's, een stokstaartje en een stinkdier. Niet alle dieren hebben het overleefd. De politie heeft iemand aangehouden. En de Nederlandse wielrenner Tijmen Arosman heeft goede zaken gedaan in de Giro. Hij werd tweede in de tijdrit en stijgt in het klassement naar de derde plaats. De tijdrit werd gewonnen door een ploeggenoot van Arosman, Filippo Ganna uit Italië. De roze trui blijft nog net in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Er trekken buien over het land en het is een graad of 15. Vannacht blijft het bewolkt en liggen de minima rond 12 graden. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Radio Noordzee, verkeer.
3: Met 79 vertragingen, dit zijn de drie belangrijkste. De A5, Hoofddorp Amsterdam voor de Westerlandweg. Daar is een ongeval gebeurd, je vertraging 47 minuten. De A9, Amstelveen-Alkmaar voor Heemskerk, 49 minuten vertraging. En de laatste van dit moment is de A27, Almere-Gorkum voor Lunette. Daar is je vertraging 47 minuten.
1: 200%.

0: dat ChatGPT in de toekomst heel graag wil meekijken op jouw bankrekening.
1: Ah, tuurlijk.
0: Zou jij dat toestaan, denk je? Dat ChatGPT dat kan?
1: Ja, maar het maakt mij niet uit.
0: Het maakt op zich niet zoveel uit.
1: Ik bedoel, ja. Zoveel staat er niet op.
0: Oké. En Minky?
2: Nee, ik ben er sowieso een beetje... Ik zou sowieso niet te veel persoonlijke dingen delen met ChatGPT.
0: Het doel is om ChatGPT te transformeren tot een slim en financieel dashboard... dat helpt bij budgetteren en sparen.
1: Oh ja, oké.
0: Dat is het idee een beetje. Dus dan krijg je denk ik, berichten van de chatbox. Je saldo is €1,45. Zal ik een budgetplan maken of direct een huilbui inplannen of zo? Ik weet niet wat je dan... Of ik zie dat je gisteravond... meneer Boscha, ik zie dat u gisteravond 3 flessen wijn kocht. Ja. Moet ik je ex blokkeren of zo? Ik weet niet waar ze mee komen dan of zo. Of ik... beste meneer Mink, ik heb de afschrijven geanalyseerd. Je bent officieel verslaafd aan thuisbezorgd.nl.
1: Ja, zit wel wat in.
0: Dat soort dingetjes dus. Ik vind dat lastig. Maar ja, voor mensen die zeg maar in financieel noodweer zitten... zou het misschien wat kunnen helpen in de toekomst.
1: Ja, in hoeverre het klopt, hè? Want als je op ChatGPT vraagt wie is Kobus Boscha... dan ben ik al 8 jaar geleden overleden.
0: Dood, dus,
2: ja, ik hoor niks geks.
0: Ja. Nee. Ja.
1: Verklaart een hoop.
0: Ja, is dat, hè? Hey, en het WK komt natuurlijk steeds een klein beetje dichterbij. We worden elke avond nu al opgewarmd door de mannen van VI... die op Curaçao zitten.
1: Ja.
0: Spectaculair WK-nieuws ook uit Brazilië deze dag. Want daar gaan de fans echt uit hun dak... omdat die speler Neymar in de selectie zit.
1: Oh ja.
0: Ah. Vandaag ook al Ronaldo, zijn 6e WK. Maar die Neymar...
2: Messi.
0: Ja, Messi ook. En Neymar dus ook. Hij maakt deel uit van de Braziliaanse selectie... voor het wereldkampioenschap. Dat heeft de bondscoach Carlo Ancelotti bekendgemaakt... tijdens een uitgebreide liveshow met publiek gisteravond. Nou, de fans die vieren natuurlijk feest, dat zul je begrijpen. De lokale ziekenhuizen houden nu crisisberaad. Ja. De fysiotherapeuten van Brazilië hebben hun vakantie inmiddels officieel geëindigd.

0: Goedemorgen.
1: Elke keer als ik Suzanne en Freek halverwege hoor zingen op Radio Noordzee, moet ik toch denken aan het feit wat jij zei, Kobus. Ze wonen bij jou in het mooie dorp, wonen ze.
2: Neder-Oostenberg.
1: Ja, en wonen ze ook precies halverwege.
2: Precies halverwege, inderdaad.
1: Is toch eigenlijk
3: daar gaat het nummer ook.
1: Wel grappig. Dus het gaat eigenlijk over de plek waar ze vandaan komen, misschien wel.
2: Ja, nou, ik moet wel zeggen, de laatste tijd zien we ze vaker in het Gelderdom dan dat ik ze in het dorp zie.
3: Nou, maar jij als buurtbewoner, zijn jullie niet uitgenodigd voor een speciale buurt?
2: Housewarming party.
3: Ja, een buurtfeestje.
1: Nee. Vrijdag staan ze er weer. Ze doen daar 10 concerten. Nou, dat is meer een invasie dan een concertenreeks. Dat is echt heel veel. Volgens mij gaat onze Lies daar naartoe. Lisanne, ga je vrijdag heen? Of het?
4: Nee, op maandag.
1: Oh,
4: op maandag.
1: Maandag. Maar moet er niet gewerkt worden op maandag?
4: Nee, we zijn vrij maandag.
1: Oh, het is natuurlijk een Pinkster.
4: Of tenminste, een deel.
1: Ja, een groot deel. Ja, niet iedereen, hè, natuurlijk.
4: Niet iedereen, nee. Sommige mensen moeten hard doorwerken.
1: Wij hebben gewoon het zweet op ons voorhoofd staan, hè, maandagmiddag. Dus niet dat je denkt dat wij maar een beetje lopen te lummelen of zo, natuurlijk. Maar maandag ga je daar naartoe.
4: Ja.
1: Wat zijn de verwachtingen?
4: Nou, ik ben expres niks aan het kijken online. Want ik wil gewoon verrast worden. Dus ik weet niet wie er komen of er überhaupt gastartiesten komen.
1: Nee, laten we hopen in ieder geval dat Suzanne en Freek komen.
4: Ja, dat zou wel fijn zijn.
1: Leuk zijn op zich. Ja, jongens, nog 2 wisselvallige dagen natuurlijk. We gaan richting het Pinksterweekend. En dan gaat het tussen de 25 en de 29 graden worden. Met lange zomerse avonden. Ja. Wie maakt de barbecue schoon eigenlijk?
3: Ik.
1: Maak jij hem even schoon, ja?
3: Ja, hoor.
1: We hebben nog exact 2 dagen om te accepteren dat ons winterlichaam nog niet klaar is voor 25 graden.
3: Nee, echt nee.
1: Ja, het was een zware winter, laten we eerlijk zijn. Ja,
3: we hebben goed gebunkerd.
1: Je kan er niks tegen doen.

0: vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in met Estelle Cruijff en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek, live optredens en het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vang het.
0: Je weekend begint met Cruijff en De Mol.
2: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio

0: 5-sterren resort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: De Musical Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen Moulin Rouge de Musical en ontvang elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans op musicaltiendaagse.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Hey, ik kan niet werken vandaag.
7: Hoezo?
6: Sorry, het is WK.
8: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
9: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
9: Domino's. Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
11: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
12: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
13: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
14: Zoveel money!
13: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Bestel je obu op netlink.nl.
15: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
16: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
17: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
18: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
20: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles voor Weaker en Modifast.
21: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.

0: Pijn 1 plus 2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en borrelhapjes. Tweede halve prijs. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
2: 2 minuten over 6:30. In de loop van deze avond wordt het uiteindelijk wel een beetje beter en droger ook. Maar ja, morgen opnieuw weer buien. Tussendoor af en toe ook de zonneschijn.
3: Zit het ons nou nooit mee?
2: Nou, uiteindelijk wel. Het wordt morgen 19 graden. Maar de dagen daarna, dan kun je er gewoon 10 graden bij optellen. We gaan richting de tropische 28. Dat heet, hè? Komen ze 28.
4: Jongen, jongens.
2: 29, 30 graden zelfs op sommige plekken.
3: Jullie zitten ook in de risico,
2: doel. Ja, wij moeten.
4: Ja, veel water drinken. Veel, ja. Zuurstof in de buurt.
2: Ja, zeker.
4: Ja.
2: Ja, het zou me niks verbazen als de Betty Ford Kliniek de bar opengooit de komende dagen.
5: Radio Noordzee, verkeer.
3: Flitsmeister heeft er 34. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Maars en Den Bosch voor Everingen. De parallelbaan, daar is je vertraging 41 minuten. De A16 Rotterdam Breda voor Breda Noord. Daar is een ongeval met de vrachtwagen gebeurd. Je vertraging 48 minuten. En de laatste van dit moment is de A27 Almere Gorkum voor Lunetten. Daar staat een auto met pech en je vertraging is 3 kwartier.
5: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update. Op Radio Noordzee.
2: Ja, we hadden hem al een paar dagen niet gezien. Bijna afkikverschijnselen kregen we. Maar hij is gelukkig weer terug, de verloren zoon Maarten. Maarten
6: Sveen. Oh, dankjewel.
2: Goedenavond, jongen.
6: Goedenavond.
2: Gaat het goed?
6: Het gaat heel goed. Ja. Ik heb ook echt weer zin.
2: Ja.
6: Je moet af en toe, je kan niet, weten jullie ook, je kan niet non-stop elke dag maar.
2: Je kunt niet elke dag, zeg maar, al die kwaliteiten en dat entertainment leveren.
6: Je moet doseren. En je moet de kijker ook niet te veel
2: balanceren. Je kunt die mensen ook niet te veel verwennen. Nee. Dus wat dat betreft, blij dat je er weer bent, Maarten.
6: Dank.
2: Vanavond 22:50. Als de mannen klaar zijn op Curaçao, dan is het weer de beurt aan Hart van Nederland.
6: Ja,
2: hè?
6: Gewoon vanuit Hilversum. Ja. En we hebben nog wat over dat luchtalarm. Gisteren hoorden we natuurlijk al het nieuws dat die maandelijkse sirenetest gaat stoppen. Dat ze over 1,5 jaar dat willen afschaffen. Nou, daar zijn we eens even ingedoken met ons Hart van Nederland panel. We hebben onderzocht wat vinden mensen er eigenlijk van. Iedereen snapt het op zich wel. Maar de meerderheid, eigenlijk net als in de Tweede Kamer, is het een slecht idee.
4: Ja, en het is terecht.
2: Ja, precies. We hebben het toevallig even over gehad vandaag. Ja, want ja, wat moet je dan? Rooksignalen? Wat is het alternatief?
6: Ja, het idee is een NL-alert. Hè?
3: Ja. Maar totdat ze ons communicatienetwerk plat liggen, dan is er niks. Ja, dan sta je.
4: En oude mensen hebben niet allemaal een smartphone.
2: Nee.
6: Dus wat dan?
2: Ja.
6: Dus,
2: gelukkig bestaat er een panel die zich daarover buigt.
6: Nou, dan kunnen we dat dus even kijken wat Nederland daarvan vindt. Ja, dat is altijd heel handig met dit soort onderwerpen.
2: Dat is perfect. En daar houden we ons dan graag aan vast.
6: Dat is vanavond de uitslag. Verder, 2 maanden geleden hadden we in de uitzending een opmerkelijke oproep van een jonge Thomas. 8 jaar geleden heeft hij op Kos, Griekenland, een heel heftig scooterongeluk gekregen. Ja. En toen waren er 2 Nederlandse mensen. En die hebben hem geholpen.
3: Oh.
6: Er was geen ambulance beschikbaar. Die hebben hem in hun huurauto gedaan, naar het ziekenhuis gebracht. Eigenlijk hebben ze zijn leven gered.
2: Gered, ja.
6: En hij heeft ze nooit kunnen bedanken. Dus hij deed de oproep. Wie waren dat nou toch? 8 jaar geleden op Kos.
2: Ja.
6: Nou, en wat denk je wat?
2: Ja.
6: Gelukkig.
2: Ja, geluk. Ja,
6: vanavond de hereniging.
2: Dat zien we vanavond. De hereniging. Ah. Hoe zij weer bij elkaar zijn.
3: Oh, mooi. Ja.
6: En dan kan je eindelijk natuurlijk dat kwijt. Hè? Want je zal daar ook maar weer 8 jaar mee rondlopen.
2: Ja.
6: En we hebben, misschien kennen we wel dat Robin Hood verhaal van die boom in Engeland. Een tijdje geleden, er waren een stel van Dalen. Die hadden de Robin Hood-boom uit de film van de jaren 90. Kevin Costner hadden ze omgezaagd.
2: Ja.
6: En ze ontkenden dat, maar uiteindelijk werden ze gepakt en veroordeeld.
2: En geschorst ook.
6: Ja, ook.
2: Die was flauw, hè, Maarten? Dit.
6: Nou. Hele verhaal met de knop ook.
2: Ja,
6: in Noord-Holland hebben ze het dorpje Winkel. Daar hebben ze dat nu ook. Daar is ook gewoon een of andere bomen van Daal. Die heeft midden in het centrum eigenlijk op klaar ligt de dag, 8:00 PM, heeft hij gewoon een boom omgezaagd.
2: Ja, in het pittoreske Winkel.
6: Ja, en het is wel aardig, er zijn ook wat verdachtmakingen bij en wat sterke verhalen die rondgaan, want je hebt daar altijd een soort kermis met een zweefmolen en die staat elk jaar, staat die boom toch wel heel erg in de weg. En nou is die dus weg, maar we hebben die eigenaar gesproken, die ontkent bij hoog en bij laag. Dus dat is natuurlijk een interessant verhaal.
2: Ja, en je weet hoe het eraan toe gaat, hè, op de Noord-Hollandse en de West-Friese kermissen. Daar moet alles ruimte maken voor een attractie en een kleine versnapering natuurlijk. Maar ben je ooit in het mooie Winkel geweest? Weet je wat ligt of niet?
6: Nou, Noord-Holland. Ik zou het niet verder kunnen aanwijzen.
2: Tussen Alkmaar en Schagen. Ter hoogte van Nieuwe Niedorp.
4: Je bent wel bekend, heb je toevallig mee geweest met een kettingzaag toevallig.
3: Je hebt wel een leuke houthakkersblouse aan.
2: Ik ben er met Jeroen geweest.
6: Ja. Het is een element, is een kale man met een bril en een kettingzaag.
2: En een kettingzaag.
6: Boomlang.
2: En ik had een vriend mee, Jeroen.
4: Oh goh, dat is opvallend. Jij hebt vrienden.
2: Ja. Van de boom. Maarten vanavond om 22:50 op SBS6.
6: Dankjewel, mooie avond.

0: werd de dag dat we hoorden dat Jacques Herp zijn eigen zonen al 50 jaar niet heeft gezien.
1: Ja, erg, hè? Ja,
0: hij wil het nog één keer proberen te liggen. Ja, het zal misschien ook een beetje afhangen van de royalties die van Manuela op de bank staan. En natuurlijk bij de mannen, denk ik. Maar ja, na een halve eeuw radiostilte kun je misschien beter een archeoloog bellen dan een familierechter, lijkt mij. Dat is een advies even dat we aan Jacques meegeven.

oproep in gedachten maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik.

0: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
4: Nu bij Otrium 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibu.nl. Haibu.nl.
4: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30 de tv-première van de nieuwste Fast and the Furious film, Fast X. Natuurlijk bij Veronica.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroe.nl.
12: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
13: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
14: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
15: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
16: Nee.
15: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
17: Lekker bezig.
15: Milner.
14: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
18: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
19: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de Tweede Kamer in Den Haag zijn zeker 70 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen Israël, dat ook vandaag weer hulpschepen voor Gaza tegenhield. Aan boord waren ook 3 Nederlanders. Waar ze nu zijn is niet bekend. Er is nu geen enkel schip meer over dat naar Gaza wilde. Er is overmorgen een spoeddebat in de Tweede Kamer over de vele AZC-protesten van de laatste tijd, meldt de Telegraaf. Sommige partijen willen het dan ook hebben over Gidi Markezower. Die zei een tijdje geleden dat er maximaal geweld moet worden gebruikt tegen Palestijnse vluchtelingen. RTL neemt afstand van wat er is gebeurd in de Britse versie van Married at First Sight. 2 deelnemers zeggen dat ze zijn verkracht door een nieuwe man. Maar wij werken met een andere producent, zegt RTL. De Britse versie werd wel uitgezonden op RTL 4, maar nu niet meer door alle ophef. En de populaire game Fortnite is weer terug in de App Store van Apple. Het giespel werd daar 6 jaar geleden weggehaald omdat de maker ruzie had met Apple over het betaalsysteem. Er loopt al jaren een rechtszaak over. De maker van Fortnite denkt dat hij die gaat winnen. Er trekken buien over het land en het is een graad of 15. Vannacht blijft het bewolkt en liggen de minima rond 12 graden. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%

0: vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
1: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen, live your dreams.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
10: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
11: Boost yourself.
12: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
13: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
14: Keukenkopers, opgelet! Nu!
15: Big deals bij Keukenconcurrent!
14: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
13: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
16: Mijn vriendin en ik hebben duidelijke doelen voor onze toekomst. En we denken samen na hoe we dat kunnen bereiken. Een nieuwe auto, een eigen huis. Laatst heeft zij bijvoorbeeld uitgezocht of we eerder met pensioen kunnen gaan. Daar had ik zelf nog niet bij stilgestaan. En zo doen we dat met al onze financiële zaken. Samen geregeld. Dat is toch logisch?
17: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
18: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
19: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
18: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
20: Voordat ik hier manager werd, hadden ze...

0: soep.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
6: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
7: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
1: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
1: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles voor Wicker en Modifast.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Daar zit Sophie.
4: Hi.
3: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
4: Met Sophie.
3: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
8: Ik wil als dino.
9: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Bestel je OBU op netlink.nl.
12: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de nieuwste Fast and the Furious film, Fast X.

0: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
1: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
2: Ah, chips.
1: Maak er een potje van.

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het zwaar mishandelde meisje uit Stadskanaal heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen toen ze al onder toezicht stond van jeugdbeschermers. Die club heette William Schikker Stichting, die ook betrokken was bij het Vlaardingse pleegmeisje. In Stadskanaal werd ook een jongetje mishandeld. De moeders zitten vast. Bij Den Haag Centraal rijden geen treinen doordat demonstranten het spoor op zijn gegaan. Het gaat om activisten van Extinction Rebellion die aandacht willen voor de mensen op de hulpvloot voor Gaza. Die werd eerder vandaag helemaal onderschept door Israël. Denemarken wil de overleden walvis Timmy zo snel mogelijk weghalen, omdat hij zo langzamerhand een toeristische attractie is geworden. Hij ligt nog altijd voor de kust en trekt veel dagjes mensen. Denemarken waarschuwt dat dode walvissen ook gevaarlijk kunnen zijn. Ze bouwen gassen op en kunnen ontploffen. En in de Bulgaarse hoofdstad Sofia is een groot feest aan de gang voor zangeres Dara. Zij won zaterdag het Songfestival met het liedje Bangaranga. Dara is de eerste die namens Bulgarije wist te winnen. De gemeente Sofia heeft haar voorgedragen als ereburger van de stad. Er trekken buien over het land en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. In het weekend wordt het zomers warm, lokaal 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur.

0: 5-sterren-resort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City

0: voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
5: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken. Grando.
4: Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wi-Fi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
11: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart? Met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Jeroen van Zelst. De Radio Noordzee Lunch. Morgen

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
6: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
10: Hey buurman.
11: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
12: Stef?
11: Ja?
12: Waar bel jij nu mee aan?
11: Je Ring videodeur. Ah, ja.
13: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
15: Yes, en laten we de gemeentelijke belastingen ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
14: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
15: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
17: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
18: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Alle Knorr kuppensoep en Good Snacks. 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen. 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen. 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
20: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
21: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business.

0: van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het treinverkeer rond Den Haag Centraal ligt plat doordat demonstranten het spoor op zijn gegaan. Het gaat om 5 pro-Palestijnse activisten die aandacht willen voor de mensen op de hulpvloot voor Gaza. Ze hadden zich vastgeketend aan een paal. De NS hoopt dat de treinen snel weer rijden. De beveiligingsbedrijven op Schiphol hangt een boete boven het hoofd voor de chaos van gisteren. Volgens de Telegraaf kan die oplopen tot wel 10.000 euro. Schiphol kan boetes geven als de bedrijven niet genoeg mensen of uren leveren. Door een nieuwe opzet van de beveiliging stonden er lange rijen in de vertrekhal. Er loopt een dierenhater rond in Eindhoven. In korte tijd zijn meerdere katten daar beschoten met pijlen, meldt Omroep Brabant. Eentje heeft het niet overleefd. Het is niet voor het eerst. Vorig jaar werden in dezelfde buurt in Eindhoven ook al meerdere katten beschoten met een kruisboog. In Amsterdam gaan noodpakketten uitdelen aan klanten van de voedselbank, schrijft het Parool. 2000 mensen krijgen een radio, een EHBO-setje en een fluitje. Het is een initiatief van de Amsterdamse afdeling van DENK. De noodpakketten zijn nodig voor langdurige stroomuitval of bij een ramp. Er trekken buien over het land en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. In het weekend wordt het zomers warm, lokaal zelfs 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% plus.

0: vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in met Estelle Cruijff en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek, live optredens en het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Cruijff en De Mol.
3: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio

keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist. Nieuwe keuken nodig? Keukenloods heeft het. Keukenloods.nl. En ook deze week extra goedkoop. Een

0: hybrid van Honda. Zoals de ruime CR-V of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams.
2: Pap, wat doe je?
3: Ik ben een vakantie aan het boeken.
2: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
3: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel €450 korting krijgt.
2: Lekker!
4: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
2: Heb jij ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrij vakanties.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
7: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
6: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu tijdens de zonnige zomerdeals tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
9: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
10: Oh. Goedemorgen allemaal!
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
12: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles voor Weaker en Modifast.
14: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vertrouwd sinds 1999.
15: Hey buurman.
16: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
15: Stef?
16: Ja?
15: Waar bel jij nu mee aan?
16: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
17: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
14: Vertrouwd sinds 1999.
2: Ik wil als dino.
18: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Holland.

0: 10 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
5: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
7: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
8: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
9: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
8: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
10: Dat wordt genieten.
7: Ja, dus. Aldi.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
13: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier? 2 plus 3 gratis. Walra Padtextiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
15: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
16: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De treinen rond Den Haag Centraal rijden weer. Het spoor was ongeveer een uur geblokkeerd door pro-Palestijnse activisten die op de rails waren gaan zitten. Ze hadden zich vastgeketend aan een paal en aan elkaar. 5 mensen zijn van het spoor gehaald en aangehouden. Het OM gaat de komende tijd meer dan 2 keer zoveel flitspalen neerzetten als dat er nu zijn. Het gaat om allerlei soorten, van trajectcontroles tot controles op bellen achter het stuur. Ook zijn er meer flitspalen nodig omdat veel steden de maximumsnelheid hebben verlaagd naar 30 km per uur. Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft nog geen contact gehad met de 3 Nederlanders die vandaag zijn opgepakt door Israël. Ze zaten op schepen die hulp wilden brengen naar Gaza. Er zaten ook 2 journalisten bij van BNNVARA. Waar de Nederlanders nu zijn en hoe het met ze is, is niet duidelijk. En het Engelse voetbal is in de ban van Spygate. Daarbij draait het om Southampton dat stiekem trainingen heeft gefilmd van andere clubs. Ook van Middlesbrough, waar Southampton van won in een wedstrijd voor promotie naar de Premier League. Maar Southampton kan promotie niet op zijn buik schrijven, want het is gedisqualificeerd. Er trekken buien over het land en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. In het weekend wordt het zomers warm, lokaal 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: 5-sterren resort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
6: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
7: Mijn vriendin en ik hebben duidelijke doelen voor onze toekomst. En we denken samen na hoe we dat kunnen bereiken. Een nieuwe auto, een eigen huis. Laatst heeft zij bijvoorbeeld uitgezocht of we eerder met pensioen kunnen gaan. Daar had ik zelf nog niet bij stilgestaan. En zo doen we dat met al onze financiële zaken. Samen geregeld. Dat is toch logisch?
8: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
8: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
15: Hebbes.
16: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
17: Mijn maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
18: Hey, ik kan niet werken vandaag.
19: Hoezo?
18: Sorry, het is WK.
20: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
21: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
22: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
23: Nog een keer! Papa, sneller!
24: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
1: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
1: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
6: Yes, hij doet het.
7: Ja hoor, dat kan zeker.
8: Oh,
5: ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
10: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
11: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas.
12: Au.
11: Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
10: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
13: We denken na over een koophuis.
14: Oh. Dan moet je Bart van Univer hebben.
13: Bart? Met die loopgroep?
14: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
15: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
16: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
17: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
18: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
22: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De baas van het bedrijf achter cruiseschip Hondius heeft voor het eerst gereageerd op de virusuitbraak. Hij noemt het een van de moeilijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van zijn bedrijf. Hij zei verder dat hij nog geen idee heeft hoe dat virus aan boord kon komen. Er waren in ieder geval geen knaagdieren. Er rijden weer treinen bij Den Haag Centraal. Het spoor was vanavond even geblokkeerd. Pro-Palestijnse activisten waren daarop gaan zitten en hadden zich aan elkaar en aan een paal vastgemaakt. 5 zijn er vanaf gehaald en opgepakt. Arsenal is voor het eerst sinds lange tijd kampioen geworden van de Engelse Premier League. Concurrent Manchester City speelde 1-1 gelijk tegen Bournemouth en kan Arsenal nu niet meer inhalen. Het is voor de club de 14e landstitel in de geschiedenis. En in het Noord-Hollandse Schagen mag niemand in de buurt komen bij een bedrijventerrein. Er is asbest en dat is vrijgekomen bij brand. Daarom heeft de burgemeester een noodverordening ingesteld. Die is meteen ingegaan en duurt tot het allemaal weer veilig is. Het blijft voorlopig bewolkt. In het oosten valt nog een bui. Morgen is dat op meer plaatsen het geval en dan ook kans op onweer en hagel. Het wordt maximaal 19 graden en later op de dag zal de zon vaker schijnen. En dat was het nieuws van het ANP.
21: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
4: Yes, en laten we de gemeentelijke belastingen ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
3: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
4: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
2: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
5: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Vertrouwd sinds 1999.
8: Nu bij Otrium 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
9: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
9: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
10: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Hey buurman.
12: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
13: Stef?
12: Ja?
13: Waar bel jij nu mee aan?
12: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
14: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.
13: We denken na over een koophuis.
15: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
13: Bart, met die loopgroep?
15: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
16: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
17: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
18: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
17: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
19: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
20: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
19: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.

0: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.

0: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je...

Kijk nou eens leedje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de rond.

0: uur.
1: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. De topman van het bedrijf achter het virusschip Hondius heeft voor het eerst van zich laten horen na de uitbraak van Hanta aan boord. Het was een van de moeilijkste tijden voor de rederij ooit, zei hij. Hij bedankte de gasten voor hun geduld en prijst de bemanning voor de kalmte. Door het virus zijn 3 mensen overleden. Het Openbaar Ministerie verklaart de oorlog aan automobilisten die zitten te appen achter het stuur of te hard rijden. We gaan 2 keer zoveel flitspalen neerzetten als nu om mensen te betrappen, zegt het OM. Ze worden ook in steden gezet, bij wegen waar je tegenwoordig niet harder mag dan 30. De tieners die een aanslag pleegden op een islamitisch centrum in San Diego lijken online te zijn geradicaliseerd. Dat blijkt volgens de politie uit de verklaring die is gevonden. De daders zouden verschillende religies en rassen hebben gehaat. Bij het schieten kwamen 3 mensen om en de tieners pleegden waarschijnlijk zelfmoord. En koning Willem-Alexander heeft een liefde voor 8-banen. Dat onthulde hij in Limburg bij een 8-baanbouwer. Hij was daar met koningin Maxima op bezoek. Hij voelt zich helemaal thuis in 8-banen, zei hij. Ze kregen een rondleiding en Maxima mocht ook een bout aandraaien. Het blijft voorlopig bewolkt en in het oosten valt nog een bui. Overdag is dat op meer plaatsen het geval en is er ook kans op onweer en hagel. Het wordt dan maximaal 19 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.